0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. En

0: wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Vijf uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Mogelijk hebben wij de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Alvia aan de telefoon. Gisteravond is er namelijk een soort stemmingsronde geweest. En hebben ze de leden van de voetbalvereniging bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Nico de Jong. Nico, goedemorgen.
2: Best goedemorgen.
1: Het Nederlands elftal is natuurlijk geen positief nieuws geweest vannacht. Ik bedoel, ze hebben verloren door de penalties. Hebben we wel positief nieuws vanuit jouw persoon?
2: Ja. Wat dat betreft hebben de leden inderdaad een nieuw bestuurslid gekozen. Hè? Want zo werkt het formeel.
1: Ja.
2: En vanuit het bestuur dan de voorzittersrol toebedeeld gekregen.
1: Ja, want Martijn van Dalen die ging ermee stoppen. Dat was al eerder bekend. Daarvoor hadden we elkaar eerder ook aan de telefoon. Jij had je in ieder geval opgegeven als kandidaat. Gefeliciteerd trouwens, Nico.
2: Ja, dankjewel.
1: Was je de enige kandidaat of waren er meerdere?
2: Op hele korte termijn, toen de ledenvergadering uitgeschreven werd, toen kwam er toch wel een tegenkandidaat op de rol. Maar die heeft zich direct ook weer teruggetrokken.
1: Oh.
2: Ik denk dat hij zich een beetje bedacht had in de hoeveelheid werk wat het met zich meebracht. Maar dus het was nog even spannend, wel niet. Maar net zo snel als dat hij zich aandiende, was hij ook weer vertrokken.
1: Ja, maar had het dan toch wel, was het dan meer formaliteit? Of had het toch nog kunnen zijn dat mensen zeiden van we kunnen ook tegen je stemmen? Oftewel, dan lopen ze natuurlijk zonder voorzitter rond. Maar dat ze het niet per se in jou zagen, had dat gekund?
2: Ja, dat kan natuurlijk altijd, hè.
1: Ja,
2: laten we dat voorop stellen. Dat weet je gewoon nooit met een stemming. Vooralsnog hebben we dat niet hoeven doen. Hè? Dus waren de mensen heel content en blij. Ja, en laten we vooropstellen dat zeg maar Martijn van Dalen en met name Edwin zo'n basis neergezet hebben de afgelopen jaren. Dat het ook wel heel makkelijk instap is. Hè? Want de trein die dendert. En dat is wel neergezet door de bestuurdersleden die nu vertrokken zijn.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je best wel grote schoenen hebt om te vullen.
2: Nou, dat absoluut, hè. Maar dat heb ik gisteren ook gezegd, hè. Je moet in een aantal schoenen gaan stappen. Maar vooralsnog zeg ik van, het draait niet om de voorzitter. Het draait uiteindelijk, je doet het met elkaar. En vooral dat samen met al die vrijwilligers die daar dagelijks en wekelijks mee bezig zijn. Dat is wat Alvia maakt.
1: Ja. Nu loop je daar natuurlijk ook al wat jaartjes rond. Je bent ook scheidsrechter daar geweest. Daar ben je inmiddels mee gestopt. Maar je vertelde toen wel van, joh, er is eigenlijk geen soort van campagne meer. Hè? Je hebt wel een idee hoe je het wil gaan doen in de toekomst met Alvia. Eigenlijk ook niet al te veel veranderen, omdat juist de basis heel goed is. Maar maakt het je dan nu wel wat zenuwachtiger nu het daadwerkelijk zo is?
2: Nee, ik ga er met een frisse blik in. Hè. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat Alvia natuurlijk een echte familieclub is. Hè, waar ze met elkaar presteren hè, zonder die identiteit te verliezen. En daarin zeg ik wel, ja, dat past ook wel een beetje. Hè. Een beetje dat volksen en dat doen maar normaal. En vooral dat doen. Ja, ik denk dat het dan vanzelf ook wel goed komt.
1: Ja.
2: Je moet je eigen ervoor inzetten. En dan komt alles vanzelf op spookjes terecht. En dat zeg ik nogmaals, de basis is zo goed neergezet door Martijn en Edwin. Ook als je kijkt naar de verduurzaming. We gaan nu batterijen aanschaffen om zeg maar de energie die we met de zonnepanelen op de kleedkamers hebben liggen, om die uiteindelijk ook op te slaan. Dus ja, er staat zo'n sterke basis.
1: Het andere oranje wordt wat groener, wilde je zeggen.
2: We blijven oranje. We blijven oranje.
1: Ja, want dat is niet zo, hè? Je gaat niet grote aanpassingen doen. Het is niet ineens dat je een ander clublogo krijgt of met andere shirts gaat spelen.
2: Helemaal niet. Weet je wel, met name, en ik had dat in een eerder gesprek met je al gezegd, dat DNA van Alvia, dat willen we met elkaar wel bewaken. Hè? Want Martijn heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan van 500 naar 1300 leden. Ja, dat doet wat met een vereniging. Maar dan moet je ook dat DNA, dat je dat volkse bent en dat je er dus voor iedereen bent. Hè? Of het nou de selectie is, maar ze zijn er voor iedereen. Het is natuurlijk van de allerkleinste Alvia-guppen tot veteranen, de veteranen en de groeiende meidentak en de Alvia Thunderbirds. Dus het is met name een gezellige maatschappelijke club waar iedereen gewoon welkom is. En dat DNA moet je bewaken met elkaar.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans.

0: op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges. Het weer, zonnig en overwegend droog. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Misschien heb je het wel voorbij zien komen hoor. De Termen 2 en Alphen Vitaal die moeten één organisatie worden. Dat is in ieder geval de wens van de Alphense College. Van het Alphense College. Termen 2 kennen we natuurlijk van de zwembaden Aquarijn en de Hoorn. Terwijl Alphen Vitaal zich juist bezighoudt met alles wat inwoners gewoon gezonder en actiever maakt. Daar zetten ze zich voor in. Maar wat betekent zo'n samenvoeging dan eigenlijk? Ik vraag het aan Arjen Willehuis van Alphen Vitaal. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben je tevreden, blij, opgelucht? Misschien een ander gevoel dat de kogel nu door de kerk is en dat college eigenlijk groen licht heeft gegeven op de samenvoeging?
2: Nou, de raad heeft inderdaad daar groen licht voor gekregen. Afgelopen donderdagavond is het collegebesluit aan de raad voorgedragen en is dat goedgekeurd. Dus we waren al op sneltreinvaart bezig hoor met alle voorbereidingen. Maar ja, de seinen staan nu op groen, zoals je zegt. En dat is ook wel weer geruststellend. Dus we kunnen lekker door met alle voorbereidingen. Er is genoeg te doen.
1: Ja, want je zegt je bent bezig met voorbereidingen. Dat betekent eigenlijk al dat je een langere tijd al bezig bent. Terwijl daar nog geen groen licht is gegeven. Maar ja, op voorhand eigenlijk al.
2: Ja, inderdaad. Het collegebesluit is al eerder dit jaar genomen. Dus ja, je neemt toch wel gewoon vooruitlopend op een vervolg af als je voorbereidingsmaatregelen. Dus er is een organisatieadviesbureau die ons daarin begeleidt. En je gaat toch wel nadenken van als alles zijn op groen staan, wat moet er dan allemaal gebeuren? Hè? We zitten nu bijna halverwege het jaar. Dus met alle vakanties ertussen is er ook gewoon nog een hoop te doen.
1: Ja, want wanneer moet het allemaal tot stand zijn gekomen? Wanneer zien we het resultaat, zeg maar?
2: Het streven is om per 1 januari 2027 echt operationeel te zijn.
1: Okay.
2: Dus dat is vlot, dat is nog een half jaar.
1: Ja.
2: Daar moet een hoop gebeuren, maar dat staat allemaal wel op papier en de stappen die we moeten nemen. En we worden daarin goed begeleid. Het is zeker een haalbare kaart. En er wordt ook wel gewerkt aan nog een soort plan B scenario, mocht dat onverhoopt toch niet lukken. En daarover komt na de zomer wel meer duidelijkheid.
1: Dit is allemaal natuurlijk ook ontstaan vanuit het verhaal van de Hoorn, het zwembad, wat onder de Termen 2 valt. Die moet eigenlijk worden vernieuwd. Hè? Er is een discussie over, moet er een nieuw zwembad komen? Moet het worden gerenoveerd? Moet het een vitaliteitscentrum worden? Dat soort zaken. Uiteindelijk hebben jullie de koppen bij elkaar gestoken en dachten jullie, wij zijn een match. Waarom matchen jullie, volgens jullie zelf?
2: Kijk, we zijn samen bezig met eenzelfde missie. We staan natuurlijk voor bewegen, sporten, gezondheid, maar ook ontmoeten en samen mooie dingen met elkaar doen. Het zijn allebei mooie, echte lokale organisaties met een gelijke maatschappelijke opdracht van inwoners helpen om actief en gezond en verbonden met elkaar mee te doen.
1: Ja, en dat zijn dan eigenlijk de raakvlakken waarvan jullie zeggen, dit is echt eigenlijk de perfecte match.
2: Nou, we hebben allebei een hele belangrijke maatschappelijke opgave.
1: Ja.
2: En het was ook wel de wens vanuit het college al langer om te kijken, hoe kunnen we nou dat soort maatschappelijke opgaven wat beter en nauw verbonden met elkaar organiseren. Meer in samenhang. Daartoe roepen ook alle nieuwe ontwikkelingen op, zo bijvoorbeeld binnen het aanvullend zorg- en welzijnakkoord, om dat soort dingen integraal te organiseren. Dus 1 en 1 is 2. Het contract van de Termen 2 loopt af eind dit jaar en daar wilden ze een nieuwe oplossing voor vinden. Ons contract loopt eigenlijk nog 1 jaar door, maar dat is een verlengingsjaar. Nou, dachten ze, dit is misschien wel het moment om die stap te zetten.
1: Ja.
2: Daar gaan wij gewoon vol in mee. We gaan proberen een heel mooie nieuwe organisatie neer te zetten.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 7:01 is het. De woensdagochtendshow. We gaan zo beginnen. Hier is het nieuws, de NOS.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag, later vooral in het binnenland.
8: Oké, even in de war. Gisteren ook al dat het weerbericht werd afgekapt. Mogen we het niet horen? Misschien kan dat zijn.
10: Ze zijn bevangen door de hitte allemaal.
8: deze week valt het op zich nog wel mee.
10: Ja,
8: maar
10: precies.
8: Als we kijken naar volgende week, dan wordt het wel weer warm. Dan doen wij zo meteen het weerbericht wel. Eerst nog even het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De moordzaak rond de Alphense Tamara Wolvers is mogelijk een stap dichterbij heropening. De Hoge Raad vraagt advies aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de toepassing van de wet herziening ten nadele. Het Openbaar Ministerie zegt nieuw DNA-bewijs te hebben tegen een man die eerder 2 keer werd vrijgesproken van de moord op de 28-jarige Alphense. De controles op de hondenbelasting in Alphen aan den Rijn hebben al ruim 300 nieuwe meldingen opgeleverd. Sinds half april bezocht de gemeente meer dan 12.000 adressen. Wie een hond niet aanmeldt, riskeert een boete en een naheffing. De opbrengst van de hondenbelasting wordt onder meer gebruikt voor hondenvoorzieningen en het onderhoud van parken. Wie vanaf 1 juli een zwaardere stroomaansluiting aanvraagt voor bijvoorbeeld een warmtepomp of laadpaal, moet mogelijk langer wachten. Door nieuwe landelijke regels krijgen woningbouw, vitale voorzieningen en projecten die het stroomnet ontlasten voorrang. De gemeente adviseert inwoners om bij verduurzaming goed te laten uitzoeken of een zwaardere aansluiting wel echt nodig is. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er wordt gewaarschuwd voor mistbanken in Zuid-Holland. Dus mocht je de weg op gaan, hou er rekening mee. Het wordt zojuist bevestigd in mijn rechterhoor door Richard Harreman. Ja, het levert een mooie gezicht op.
11: Echt heel mooi.
8: Ja, dat is lekker. Ja, mooie plaatjes levert het niet op het moment dat je stilstaat. Dat is niet altijd helemaal fijn. Zeker niet omdat je heel lang kan vaststaan. Heeft onder andere te maken met wegwerkzaamheden op de A44. We roepen het hele week al tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Het duurt nog tot vrijdag. De weg is dicht. En daardoor is het omrijden geblazen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Ja, ik weet niet of die files continu vaststaan. Maar er is nu al een uur vertraging te melden daar op die weg tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Staat op dit moment 15 kilometer. Kijken we ook nog naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 4 kilometer. Je vertraging bedraagt er zo'n 6 minuten. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom levert je ook op onthoud op. 5 minuten tussen Rijnstatenwoude en Leimuiden. Er staat op dit moment 2 kilometer aan file. Hoe is het op het spoor? Is dat inmiddels wel verbeterd, Ries?
11: Ik heb gelukkig nog maar één melding voor je.
8: Kijk.
11: En dat gaat over beperkingen in de materieelinzet. Daardoor rijden er minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouden Govenwellen. En dat duurt allemaal nog tot vanavond 6:45.
8: Oké. Nou, gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En ja, jouw programma gids hoef je niet te checken. Want ik kan je vertellen, we zijn er tot 10:00 met de ochtendshow op Studio Alphen en Karen Brasem. Goedemorgen.
12: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
13: Welkom.
14: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo, 7:08. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow. Studio LVK, gebrazen waar je naar luistert. Mijn naam is Wes Luke en Richard Harreman die zit naast mij. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is, ik moest even zoeken hoor. Het een beetje verwarrend deze ochtend.
1: Ja, ik had het dus niet zojuist met het nieuws ook.
0: Hoe komt dat? Had je het ook in de andere map gedaan?
1: Ik zei net bij het nieuws zei ik vanaf 1 juli. Maar ja, 1 juli, dat is vandaag.
0: Dat is vandaag, ja. Ik ben helemaal per abuis dat het nog steeds juno is, zeg maar. Maar het is juli voor de mensen die daar altijd ook de verwarring in hebben. In die 2 maanden. Ligt natuurlijk meteen na elkaar.
1: Ja.
0: Maar die ene letter maakt toch wel een hoop verschil. Want juli is toch wel de vakantie waarin. De maand waarin we vakantie mogen vieren.
1: Ik had het kunnen weten. Gisteravond kreeg ik van mijn vrouw. Ik lag al op bed. Ik lag al vroeg op bed. Maar ik kreeg elke dag vroeg op bed natuurlijk vanwege de ochtendshow.
0: Ja.
1: Maar gisteravond kreeg ik nog eventjes een appje van mijn vrouw.
0: Wacht even, sinds wanneer lig jij vroeg op bed?
1: Ja, sinds dat ik eigenlijk een beetje gisteren ben ingestort.
0: Sinds dat je 50 jaar bent geworden, zeg maar. Oké, de leeftijd begint te tellen. Maar je kreeg een appje van je vrouw.
1: Ja, ik kreeg een appje en dat was eigenlijk een boodschappenlijstje. Weet je, suiker, normaal, geen klontjes. Toiletpapier, ze geeft iets anders. Maar goed, toiletpapier, bakboter, melk 3 keer. En dan daaronder, lief zijn voor je vrouw, want morgen zijn we 12 jaar getrouwd. Dus ik had het kunnen weten.
0: Oh my lord. Maar Maar je had het kunnen weten natuurlijk. Ik bedoel, 12 jaar geleden had jij daar ja tegen gezegd. En is het in de geschiedenisboeken ingegaan. Bovendien heb je iets om je vinger zitten.
1: Ja.
0: Die je er elke dag doet aan herinneren dat je getrouwd bent.
1: Ja, maar het staat van de binnenkant. Ik doe hem eigenlijk nooit af.
0: Nee, maar goed, het feit dat er iets om je vinger zit.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik bedoel, doorgaans heb je, als je niet getrouwd bent, niet per se een ring om je vinger als man zijn.
1: Nee, is ook zo.
0: Sommige mensen wel hoor, die houden echt van ringen. Maar heel veel mannen die hebben echt die ring omdat ze getrouwd zijn. En niet omdat ze het mooi vinden. Ja.
1: Ik zit nu ook wel met een dilemma, want meestal vier je 12,5-jarige huwelijk.
0: Ja.
1: En die valt op 1 december.
0: En wat is het dilemma dan?
1: 1 december is die dag geweest dat ik hier zo gebeld werd door het verzorgingshuis van mijn vader.
0: Dat is waar ook. Ja.
1: Dus dat is de dag dat mijn vader is overleden. Dus ik zit wel even in een dilemma nu.
0: Het is altijd een beetje dubbelop. Maar goed, aan de andere kant, je moet. Kijk, dat wordt vaak gezegd, hè. Als een mens dierbaren overlijden, er wordt er vaak ook gezegd, dat moet je juist doen herinneren aan de mooie periode. Mm-hmm. En ook hetgeen wat je nu hebt. Dus leef je leven zoals jij dat leeft en bemoei je vooral niet met een ander.
1: Mm-hmm.
0: Nee, dat is een mooie tekst natuurlijk van André Hazes. Maar het verhaal is vooral dat je eigenlijk gewoon moet leven en ervoor moet zorgen dat hetgeen wat je nu hebt, dat je dat koestert en dat je daar ook goed voor zorgt, zeg maar. En als we het over je vrouw en over je kinderen hebben, dan is dat wel iets wat wel heel belangrijk is om te koesteren en om ook naartoe te leven.
1: Het is natuurlijk aankomende 1 december, is precies een jaar geleden dan. En dat voelt toch, het voelt niet lekker.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, nu is het dus 12,5 jaar geleden dat je getrouwd bent.
1: Ja.
0: Dan moet je eigenlijk er nu iets aan doen. Want 12,5 is meer bijzonder, zeg maar, dan 13 jaar uiteindelijk.
1: Nou ja, goed, 1 december is 12,5 jaar. Dus nu precies 12 jaar.
0: Oh, het is nu 12 jaar.
1: Ja.
0: Oh ja, 12. Ja, oh, zo was het inderdaad. Dus je bent op 1 juli ben jij getrouwd.
1: Yes.
0: Ai.
1: En toen was ook bloedverzikker warm, dat weet ik nog wel, zeg.
0: Ja, nou ja, goed. Het past een beetje bij het weerbeeld die we de komende week weer gaan aanhouden, heb ik het idee. Maar heb je wel iets gekocht dan? Of ben je het echt zo erg vergeten dat je...
1: Nou, goed, ik heb natuurlijk.
0: Ik weet niet of ze luistert.
1: Ik heb natuurlijk die boodschappenlijst. Dus dat wordt gewoon ook nog eventjes langs de bloemenwinkel natuurlijk.
0: Ja, precies. Het is niet zo dat zij, zeg maar, een speciaal cadeautje ook op het boodschappenlijstje heeft gezet.
1: Nee, dat niet.
0: Nee,
1: misschien toiletpapier, maar.
0: Ja, toch het wensenlijstje. Wat ze wil hebben. Schat, wat wil je voor onze 12-jarig huwelijk? Ja, toiletpapier en koffie. Ik denk niet dat ze dat bedoelde, Ries.
1: Nee,
0: maar,
1: ik denk het ook niet. Hè? Nee.
0: Maar gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, is toch wel iets om bij stil te staan, zou je zeggen. Aan de andere kant, deze ochtendshow die gaat je niet doen stilstaan, maar vooral doen lopen. Want deze ochtend echt wel drukke ochtend, hoor.
1: Is dat zo?
0: Ja, we hebben echt veel gesprekken vandaag die we gaan voeren. En natuurlijk komt ook de cultuurmakelaar weer langs, Jussen van Kampen.
1: Gezellig.
0: Mocht je hem vorige week hebben gemist, nou, dat zou kunnen kloppen. Want vorige week was hij hier zelf ook niet, heeft hij het zelf ook gemist. En daar had hij een goede reden voor. Hij is namelijk getrouwd vorige week. Niet tijdens die bloedhitte, maar die week daarvoor. Dat was voor hem toch wel, misschien wel een godzegen, zeg maar. dat dat niet zo was. Want hij had echt een driedelig pak. Ja. Nou, misschien wel vierdelig pak. Hij zag er bloedje gelikt uit. Want ik heb alvast in de foto's mogen kijken hoe hij eruit zag bij het passen.
1: Oh ja, dat is waar. Die hebben we gezien, die foto's.
0: Maar hij zou, als het goed is, zou hij ook het fotoplakboek meenemen. Om ervoor te zorgen dat hij de trouwfoto's, als die inmiddels geleverd zijn, om dat mee te nemen. En hij heeft ook iets bijzonders meegemaakt. Want afgelopen weken, ja, natuurlijk het onweer, hè, waar die middenin zat. Ja, ik ga alvast verklappen. Hij heeft de afgelopen week een huwelijksreis gehad. En hij is uiteindelijk natuurlijk weer teruggekomen via het vliegtuig. En dat was afgelopen weekend het geval. Dus hij heeft boven die onweerswolk gevlogen.
1: Zo dan, maar dan heeft hij ook uit moeten wijken waarschijnlijk dan naar andere...
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb alleen op zijn story heb ik een filmpje gezien waarbij hij vanuit het vliegtuig door het raampje heen die onweerswolk filmt, terwijl wij eronder hangen.
1: Ja, maar het kan zijn dat hij op dat moment nog boven Frankrijk of daar boven België zat. Ja, dat net niet in Nederland was aangekomen.
0: Nee, maar ook in Frankrijk en België was het bal, hoor. Ik bedoel, heb je die bliksemuitslag gezien van de Eiffeltoren?
1: Daar was het eerder bal dan hier, dus het kan dat hij daar nog voorbij gevlogen is natuurlijk.
0: Nee, hij hing echt boven, dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat heeft beleefd. En of die inderdaad rondjes heeft moeten vliegen. Want ik heb twee vliegtuigen gehoord. Dat waren vooral vliegtuigen die kwamen opstijgen.
1: Ja.
0: Tijdens zo'n onweersbui. En uiteindelijk pas rond een uurtje of nou 3-4 s'nachts. Toen kwamen de andere vliegtuigen aan.
1: Okay.
0: Zeg maar, mijn neef, zijn vrouw, die was ook een weekendje weg met vriendinnen.
1: Okay.
0: Naar Italië, lekker, gezellig. Dan denk je, Italië is ook hartstikke warm natuurlijk. 40 plus graden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar goed, die zat ook boven die onweerswolk. Dus die heeft gewoon 3 uur vertraging gehad.
1: Zo dan.
0: Die heeft ook boven die onweerswolk gehangen. Dus,
1: 3 uur vertraging?
0: 3 uur vertraging.
1: Zijn ze 3 uur blijven rondvliegen of zo?
0: Nee, dat vraag ik me dus af. Of dat 3 uur is gaan blijven rondvliegen. Of...
1: Want zoveel benzine hebben ze toch niet op?
0: Dat neem aan van niet. Maar goed... Misschien dat ze een soort van als het ware van zweefvliegtuigen. Maar goed, we gaan het zo meteen even vragen hoe dat is gegaan bij Jussen van Kampen, de cultuurmakelaar die vandaag langskomt. En wat ik wilde zeggen, ik ben een beetje verward. Want ik vroeg jou vanmorgen, Ries, welk draaiboek hebben we?
1: Ja.
0: Want ik kon het niet vinden.
1: Nee.
0: Maar dat is op zich logisch, want we zijn aan een nieuwe maand begonnen. Ja, dat betekent ook dat ik een ander mapje moet openen van de maand waar we in zijn beland, namelijk juli.
1: Ja, ik heb hem gisteren aangemaakt en ik dacht bij mezelf, ik moet dat nog even tegen Wesley zeggen. Ik ben het helemaal vergeten.
0: Ja, dat geeft niet. We zijn er nu achter gekomen, dus uiteindelijk is het goed gekomen. Misschien komt het niet helemaal goed, hoor, want 1 juli betekent ook allerlei veranderingen voor je portemonnee. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook gaan we een nieuwe bondscoach moeten zoeken. Althans, dat is gisteren bekendgemaakt. Mm-hmm. Daar wil ik het zo meteen even over hebben, Ries.
1: Ja.
0: Ik moet zo meteen even wat aankondigen.
1: Wie wordt het?
0: Ja, dat moet ik zo meteen even aankondigen.
1: Ja.
0: Dus,
1: heb je al een idee dan? Of, is dat bekend? Nee, toch?
0: Nou ja, dat moet ik zo meteen even... We moeten even babbelen, want het is toch wel even belangrijk, zeg maar.
1: Oké, okay. Prima.
0: Nou, dat. Het weerbericht. Het weerbericht. Niet het weerbericht voor 1 juli 2025... of die van 1 december 2026, want dat kan natuurlijk helemaal niet... Buiten het feit omdat het misschien wel gaat sneeuwen 1 december... in plaats van het weer die vandaag aanhoudt. Het is namelijk het weerbericht voor 1 juli 2026. Vandaag begint met een flinke zonnige periode. Alleen in het uiterste noorden van vanochtend kan een enkele bui vallen. Verder blijft het gewoon droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten en oosten kan er nog een bui ontstaan. Met in het noordoosten een kleine kans op zelfs wat onweer. Daar is het weer, het onweer.
1: Het onweer.
0: Ja, de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden aan zee vandaag... en ongeveer 25 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind... dus ja, hopelijk kan dat nog een heel klein beetje koele lucht aanwaaien. Ja, is dat zo? Ja, de noordwestenwind die heeft nog wel wat koelere lucht, zeg maar... en de zuidwestenwind die is gewoon krachtig. Dat is vaak een beetje het verschil tussen
1: en warm.
0: Ja, precies. Nou, prima zomerdag wordt er geschreven... dus dan hou ik me daar ook maar aan. En vooral ruimte voor de zon, dus dat is lekker. Yes. Beetje, toch wel fijner dan gisteren, hè?
1: Ja.
0: Gisteren was het vrij bewolkt en vond het gewoon een beetje... Ik had echt de hele tijd het idee of dat het ging regenen... maar er kwamen een paar druppels uit de lucht vallen en dat was het wel.
1: Ja, we hebben ook 1 of 2 regenbuien gehad in Lemuiden.
0: In Lemuiden.
1: In Lemuiden.
0: Nou goed. Vandaag dus geen regen, lekkere zon en dat betekent ook...
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Al moet ik zeggen, ik heb me deze ochtend niet aan mijn eigen kledingadvies gehouden... want ik heb gewoon een lange broek aan en het voelt gek, hé.
1: Ja.
0: Maar goed. Uiteindelijk doen we het gebruikelijke. Namelijk de ochtendshow. We zijn bij je tot 10 uur op Studio Alf en Kagebrazen. Muziek onderweg voor je van Haven, I Run. En ook Crazy Bouter. Rod Stewart. Het is de Weekclassic voor vandaag. Goedemorgen.

0: catch my breath. Haven, I Run in de ochtendshow van Studio Alphen. Wat is er, meneer Harreman?
1: I can't catch my breath.
0: Ja, je hebt er wel een beetje moeite mee, inderdaad. Maar goed, we zijn er uiteindelijk gelukkig met de ochtendshow. Tot 10 uur op Studio Alphen. Laten we eens even kijken wat er allemaal in het nieuws zit vandaag.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 5:30. Goedemorgen. Toch

0: De nieuwsservice voor de woensdag 1 juli 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ik moet een beetje lachen, zoals de NOS het heeft omschreven. Ik zal het eventjes opnoemen zoals het hier staat. Ja. Bij het Maxima Medisch Centrum is een uiterst zeldzame eeneiige vierling geboren. Het is net alsof er weer een nieuw soort aap is geboren of zo, weet je? Alsof je wat hoort van een dierentuin. Dat is echt wel heel apart.
0: Ja, dit soort berichten komen vaak voor, inderdaad. Op het moment dat weer een bijzonder dier is geboren, inderdaad. Dit keer geen dieren, kleine knuffelbeertjes zijn het dan toch. Want een eeneige vierling komt niet vaak voor.
1: Nee, dat komt echt niet vaak voor. De vier jongetjes kwamen in mei al na 29 weken zwangerschap ter wereld via een keizersnede. Voor de bevalling werd de operatiekamer speciaal aangepast omdat er normaal geen ruimte is voor vier baby's tegelijk. De kans op een eeneige vierling is ongeveer 1 op de 11 miljoen. Dus dat is wel bizar.
0: Dat is wel flink, ja.
1: Ja, de ouders die wonen al een tijdje in Nederland. Wij zijn import, om het zo maar te zeggen. En ze hadden al een dochter. Volgens het ziekenhuis maken de vier broertjes het goed.
0: Nou, dat is helemaal mooi. Ook, hartstikke mooi nieuws. Maar ook echt vier jongetjes
1: dat is logisch. Als het een eigen vierling is, dan zijn het alleen maar jongetjes.
0: Een eigen, dat kan toch ook gewoon... Kan dat niet jonge meisjes zijn?
1: Nee, dat kan niet.
0: Dan heb je echt een twee-eigen.
1: Dan heb je een twee-eigen, ja.
0: Oké.
1: Je kan wel tweeling hebben, maar dat is niet een eigen tweeling dan.
0: Nee. Ik weet wel dat ze inmiddels direct nieuwe kandidaten hebben voor een huis vol, hè?
1: Dat zeker.
0: Want dat is het wel. Zeker ook als je al een kind hebt rondlopen.
1: Ja, maar goed, 1 op de 11 miljoen. Ik zou zeggen, neem ook gelijk maar eventjes een staatslot. Ga die maar even kopen.
0: Ja, of heb je het geluk, heb je inmiddels al verbruikt. Dat kan natuurlijk
1: dat
0: ook.
1: Kan
0: want
1: ook,
0: het geluk is er wel, wat dat betreft. Want vier kinderen, dat is natuurlijk het allermooiste wat je dan...
1: Is toch
0: waar je liefde aan kunt geven.
1: Is dat geluk?
0: Nou, voor de portemonnee niet, want het kost wel veel.
1: Ik wil net zeggen, in je vrijheid ben je ook kwijt, hoor.
0: Wat denk je aan luiers, man?
1: Ja, hou op.
0: Ik weet wat mijn dochtertje aan luiers heeft volgescheten. Laat staan vier jongens. Ik bedoel, het is toch... van harte gefeliciteerd aan de ouders.
1: Zeker,
0: ik hoop dat ze het ook zo zien. ander nieuws dan. We hebben het gisteren mogelijk allemaal meegemaakt. Misschien word je wakker deze ochtend. Denk je, we hadden het wel... allemaal verwacht, maar de dag dat je wist dat die zou komen, is nu daadwerkelijk hier. Bondscoach Ronald Koeman die heeft afscheid genomen van de KNVB. Hij is bondscoach af. Gisteravond heeft hij dat via een eigen bericht op social media naar buiten gebracht. Toch wel bijzonder eigenlijk te noemen, want normaal gesproken wordt dit eigenlijk altijd via de KNVB gecommuniceerd. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk een soort van discussie ontstaan van, had hij dat gewoon niet beter kunnen doen... meteen na de wedstrijd of zo.
1: Ah ja.
0: Ja, dat vind ik toch een beetje... Ja, je zit toch in die emotie, weet je. En dan wordt er weer gezegd... Nou, hij heeft in emotie geroepen en dat soort zaken. Dus op zich snap ik wel dat hij daar de tijd voor neemt. Maar er wordt nu ook gezegd, en daar gaat die discussie dan over... 1 juli, dan loopt eigenlijk officieel zijn contract af.
1: Ja.
0: Ja, 1 augustus eerder. Maar vanwege het WK voetbal, dan mocht Nederland eerder uitgeschakeld worden... dan wordt het dan 1 juli. Dat betekent ook dat hij dan nog even wat geld mee zou krijgen van de KNVB.
1: Oh ja.
0: Ja, dus ik weet nou niet of dat per se de reden is van Ronald Koeman... om dat dan nu zo op deze manier bekend te maken. Aan de andere kant weet ik wel dat zijn zakenwaarnemer... dat is de heer Jansen... dat hij riep van, volgens mij in een of andere podcast... van Ronald Koeman die heeft na de wedstrijd wel direct contact met me opgenomen... dat hij morgen even wilde babbelen. Ja, dat betekende al genoeg, zeg maar.
1: Ja,
0: maar nu moeten wij ook even babbelen, Ries. Want we moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach, hè?
1: Jij hebt gisteren wat namen genoemd. Onder andere een Ten Hag.
0: Nee, Erik ten Hag heeft eerder al eens laten weten dat hij daar best voor open staat. Ondanks dat hij volgens mij technisch directeur is van FC Twente. Ja. Dat hij eigenlijk net aan die job is begonnen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel een aanlating zijn voor Twente. Als Erik ten Hag nu al meteen weer de deur achter zich dichttrekt. Aan de andere kant, Peter Bos die heeft ook net zijn contract...

0: Maar we weten ook dat hij wel in zijn... ja, hij heeft geen clausule in zijn contract, maar wel de afspraken van... joh, mocht de KNVB komen, dan wil ik best praten. Aan de andere kant, hij is ook een beetje gepiepeld door de KNVB... omdat hij eerder al niet is benaderd daarvoor. En ja, er zijn nog een aantal andere namen. Kijk, een Arne Slot die is bijvoorbeeld vrij.
1: Ja.
0: Die is natuurlijk ontslagen toen hij bij Liverpool vorig seizoen. En, of na vorig seizoen, want hij heeft wel het seizoen af mogen maken. Ja, is dat nou de bondscoach waar we naar zoeken? Ron Jans is natuurlijk officieel gestopt als trainer. Maar ja, zou kunnen. Maar ja, eerder is wel eens geroepen in een interview... dat een Pep Guardiola, die inmiddels ook al de deur achter zich heeft ingetrokken in Manchester...
1: Ja.
0: Want hij was natuurlijk trainer van City... dat hij wel open staat voor een avontuurtje in Nederland. Ja, Ajax werd genoemd omdat hij dan de banden heeft met Johan Cruijff. Mm-hmm. Hè? Nou ja, Johan Cruijff leeft dan niet meer, maar Jordi Cruijff is tegenwoordig daar de technisch directeur.
1: Ja.
0: Algemeen directeur, weet ik veel wat hij is. Hij is in ieder geval de man aan zet. En ja, dat zou dan zeg maar een soort van gunst zijn na alles wat zijn vader hem heeft geleerd.
1: Mm.
0: Een soort van gunst naar de familie. Ah, omdat, ja. Dat nou, Johan Cruijff hem best wel heeft gevormd tot de trainer die hij nu is. Zeker qua inzichten en zo. Maar het Nederlands elftal, dat vindt hij ook geweldig. Dus misschien dat dat wel de nieuwe bondscoach kan worden van het Nederlands elftal.
1: Ja, een andere naam die ik voorbij zie komen is ook Ruud van Nistelrooy.
0: Ja, de assistent van Ronald Koeman natuurlijk. Dus die zou dan daarop voort kunnen borduren.
1: Mm.
0: Er wordt nu wel gezegd ook van... joh, laten we dat vooral niet doen, niet voortborduren. Maar vooral eigenlijk een hele nieuwe situatie creëren. Dus echt doorselecteren en van misschien wel oude rotten afscheid nemen. En als we het echt over oude rotten hebben... dan kan ik eigenlijk alleen maar Virgil van Dijk en Memphis Depay noemen. Want dat zijn de oude rotten inmiddels.
1: Ja.
0: Kijk, als Virgil van Dijk zeg maar het WK voetbal zou moeten spelen... dan is hij volgens mij een jaar of 40. Ik weet niet of hij dat nog... Ja, nee, als hij het nog steeds goed doet, hè, dat kan. Ik bedoel, we zien het aan Messi, aan Luka Modric... aan, noem maar op, Cristiano Ronaldo. Al vind ik dat niet per se een goed voorbeeld van iemand die heel goed presteert. Maar goed, hij is toch voorlopig nog actief op het WK. Ten opzichte van het Nederlands elftal. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar ja, er wordt ook een groep van gewoon doorselecteren. Dan maar afscheid nemen. Dus.
1: Die Guardiola zou wel wat zijn.
0: Ja, dat is wel een stunt, denk ik.
1: Dus als dat uiteindelijk had ook een band met Johan Cruijff natuurlijk.
0: Ja, daarom.
1: Dus ja, het zou wel mooi zijn.
0: En gewoon de Nederlandse totaalvoetbal.
1: Ja.
0: De voetbalschool, zeg maar, die we hebben opgezet met z'n allen.
1: Ja. Ik denk dat ze binnen nu en een maand wel zullen komen. Met
0: nou, ik denk zelfs binnen nu en twee weken. Dat
1: denk
0: het, ja, jawel. Want binnenkort, dan na het WK voetbal, dan beginnen natuurlijk weer de... Nou, eigenlijk tijdens het WK voetbal beginnen de voorrondes van de Europese competities voor de clubs.
1: Oh ja.
0: En eind augustus begint ook al meteen de nationale competitie. En daarna, ja, dan heb je in september, heb je geloof ik, of eind augustus, heb je dan ook weer meteen interland voetbal wat er gespeeld moet worden voor de Nations League.
1: Ah, ja.
0: Dus ja, er zit wel wat snel aan te komen ook weer.
1: Het zou leuk zijn.
0: Zou iemand achter de hand hebben?
1: Ik geen idee. Ik vind het alleen wel, alle puzzelstukjes zouden wel op hun plaats vallen. Nadat Pep Guardiola natuurlijk nu ook helemaal contractvrij is.
0: Ik weet niet of de puzzelstukjes in elkaar vallen, maar het komt wel gunstig uit.
1: Het komt heel goed uit, ja.
0: Ik word gebeld trouwens, ik moet even opnemen. Dat is de telefoonnummer. 030? Staat onder Zeist. Ik moet even opnemen.
1: Oh, ja, ik zou toch even opnemen inderdaad, ja.
0: Goed. Geintje natuurlijk. Ik heb geen voetbaldiploma's, dus alleen KNVB scheidsrechter voor de jeugd. Dus. Dan ga ik het niet meer redden, denk ik.
1: Nee.
0: Of ze moeten een of andere... ik weet niet, expert hebben voor de scheidsrechters... dat ze me daarvoor kunnen bellen. Maar ik denk dat ze daar eerder iemand anders voor bellen dan mij. Maar goed. En ja, wie de bondscoach gaat worden, we gaan het allemaal afwachten. Ronald Koeman heeft in ieder geval afscheid genomen. En ja, natuurlijk ook vanwege de gezondheid van zijn vrouw... Hè, waar het allemaal om draait. En dat is misschien wat... enige en de echte reden waarom die daadwerkelijk afscheid heeft genomen. Dat dit zijn laatste kunstje was. En tot slot hierover. Ik heb het idee, want ja, ik zei eerder al... ik heb niet het idee dat Ronald Koeman heel erg lekker in het toernooi zat.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij eigenlijk meer met zijn gedachten bij zijn vrouw zat... dan dat hij daadwerkelijk met het WK voetbal meeleefde. Dat hij dit eigenlijk meer een soort van zag als een moedje...
1: Mm.
0: Van, ja, mijn contract loopt af. We hebben nog een toernooi te spelen. Laten we hopen dat het op een goede manier wordt afgesloten. Dat is in ieder geval wel de wens. Maar ja, niet per se meteen al bij het idee van... Het

0: Hetzelfde als je vakantie hebt. Dat je dan eigenlijk met je gedachten al bij de vakantie zit, terwijl je nog moet werken.
1: Ja,
0: beetje dat idee krijg je erbij.
1: Ja.
0: Nou, tot zover voor nu. Als er meer bekend over wordt, dan hoor je dat uiteraard hier in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow zijn de drie stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. Hij heeft weer drie stellingen voor ons voorbereid. En hij gaat ze zo meteen aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Dat kun je ook doen via de app studio11.nl/WhatsApp. En ja, het draait niet om de winnaar tussen mij en Richard, die strijd. Maar wel tussen ons en jou eigenlijk. Want we hopen gewoon dat jij de goede antwoorden instuurt. We willen namelijk graag de titel dagwinnaar uitdelen. En ook de vier stickers. Die liggen op je te wachten. Dus studio11.nl/WhatsApp. Meld je daarvoor waar of niet waar. En wellicht ben jij zometeen de winnaar van dat spel. Zometeen ook het nieuws uit de regio en ook de hoofdpunten van de NOS. Heb jij heel snel een hoofdpuntje voor zometeen wat je gaat behandelen?
1: Ja, een pand van de Nikkelweg is per direct gesloten.
0: Oh, is het failliet?
1: Nee.
0: Oh, andere redenen.
1: Ja.
0: Nou, wat die reden dan ook is, je hoort het zometeen van Richard Harreman. Eerst de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro... moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden.
0: Ja, wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Hoorn-West in Alphen aan de Rijn komt een nieuw bedrijventerrein van 6 hectare. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Over ongeveer een half jaar start het bouwrijp maken van het terrein. De gemeente verwacht veel belangstelling voor de bedrijfskavels. Na de sluiting van het asielzoekerscentrum in 2029... wordt ook dat terrein ingericht voor bedrijven. Een bedrijfspand aan de Nikkelweg in Alphen aan den Rijn is gisterochtend per direct gesloten. Burgemeester Erik van Heiningen nam dat besluit nadat de politie er een grote hoeveelheid verdovende middelen aantrof. De politie onderzoekt de zaak. Over eventuele aanhoudingen en de herkomst van de drugs is nog niets bekend. Hoogmade stond afgelopen weekend in het teken van de 30e editie van het Flippo-feest. Ondanks regen en onweer trok het tentfeest opnieuw veel bezoekers die dit jaar in sportoutfit verschenen. Met 3 podia, verschillende activiteiten en veel feestvierers kijkt de organisatie terug op een geslaagde jubileumeditie. Nieuwsgierig naar de beelden? Kijk dan op studiokagenbrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Lijkt me wel warm, hè?
1: Zeker.
0: Met die, het was natuurlijk ook gewoon bijna 30 graden afgelopen zaterdag. Om dan in een sportoutfit die kant op te gaan. Aan de andere kant.
1: Kort broekje.
0: Nou ja, je ziet tegenwoordig wel echt van die zomerse outfits ook in de sportwereld. Dus op zich, een beetje à la Femke Bol en Lieke Klaver-achtig, zeg maar. Of Usain Bolt. Die lopen allemaal in van die korte shirtjes en korte broekjes. Om ervoor te zorgen dat alle spieren gewoon vrij zijn. Had je op zich wel nodig zaterdag.
1: Zeker.
0: Ja. En dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, dit is de afgelopen weken eigenlijk best wel wat drukker geweest op de wegen. En vandaag valt het ten opzichte van gisteren zeker wel mee. Het staat op dit moment 146 minuten aan vertragingstijd, 55 kilometer. En dat over 10 files. Je krijgt van mij de langste en dat zijn die van een kwartier of langer. Natuurlijk heeft dat te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Want tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen wordt er aan de weg gewerkt. Die weg is dicht. Daarom wordt geadviseerd om te rijden. Gebeurt onder andere over de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp staat op dit moment 11 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. De A12 Utrecht richting Den Haag levert je oponthoud op van 8 minuten. Komt er een afgevallen lading? 3 rijstroken zijn afgesloten. Er staat op dit moment daarom 7 kilometer tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is afgesloten. Daarom staat er op dit moment 7 kilometer. En je vertraging is daar meer dan een half uur. De N206 Zoetermeer richting Heemstede levert je oponthoud op van een kwartier. Tussen Zoetermeer en Zoeterwoudendorp, 4 kilometer. Ja, en een ongeluk zorgt ook voor vertraging op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Want tussen Rijnstatenwoude en Leimuiden, 4 kilometer. En daar is je vertraging een kwartier. Hoe is het op het spoor? Nog steeds maar één melding?
1: Ja, nog steeds maar één melding. Door beperkingen in de materieelinzet rijden er minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouda Govenwellen. En dat duurt allemaal tot vanavond 7:15.
0: 7:50 is het. Goedemorgen, de ochtendshow. Studio Alf en Kagen Brazen. Zometeen dus, waar of niet waar, meespelen kan. Studioalf.nl/WhatsApp.

0: David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. Gone, gone, gone in de ochtendshow. Ook hoorde je de Tremaloos en I Like It That Way. Lekker plaatje uit 1972. Ook wel een beetje vergeten parel, moet ik zeggen, want ik was hem vergeten.
1: Oh, 19 lang geleden.
0: Nee, 72, ja, lang geleden. Is het lang geleden? Nou, dat valt wel mee hoor, want gisteren deden we hem ook rond 7:45. Waar of niet waar? Het zijn weer drie stellingen die we krijgen van vriend van de show, Thijs van der Dussen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Via de appstudiehalve.nl /WhatsApp kun jij ook jouw antwoorden doorsturen. En dat vragen we je dan ook, want we willen graag de titel dagwinnaar weer uitdelen. En ook de vier stickers die er op je liggen te wachten. Dus doe het vooral. Dit wil je. Studiehalve.nl /WhatsApp. Zet in je bericht wel 1, 2 en 3. Daarachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stellingen hoort. En daarmee kunnen we dan de antwoorden op een juiste manier controleren. En vergeet niet je naam erbij te zetten.
1: Ja,
0: we vragen veel van je deze ochtend, maar we geven je er ook veel voor terug. Zo is het wel natuurlijk. Ben je er klaar voor, Ries? Want wij gaan natuurlijk ook spelen.
1: Ik zit daar helemaal klaar voor.
0: Dat is mooi. Dan zeggen we, kom erop, Thijs. Stelling nummer 1. Goedemorgen trouwens.
2: Welkom bij een nieuwe ronde, waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Een blikseminslag kan ervoor zorgen dat de temperatuur van de lucht in minder dan een seconde stijgt tot ongeveer 30.000 graden.
0: Is dat waar of niet waar? Ja, je kabbelt nog even voort op hetgeen wat we afgelopen weekend hebben meegemaakt natuurlijk. Maar kan een blikseminslag leiden tot een luchttemperatuur van zo'n 30.000 graden? Waren het niet voor korte duur, maar toch. Is het waar of niet waar, Ries?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt dat het waar
1: je
0: is.
1: Je wil niet in de directe omgeving zijn van zoiets.
0: Nee, dat sowieso niet. Je wil zo'n blikseminslag niet meemaken. We wel hebben gezien dat in de afgelopen dagen veel mensen het hebben meegemaakt. Hè?
1: Mm.
0: Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Dat bij mijn ouders thuis is ingeslagen. Ik was toen een jaar of... hoe oud was ik? Een jaar of 6 of zo.
1: Mm.
0: Ja, dan hoor je toch een... Je ziet die flits hier zo in huis, zo flats.
1: Ja,
0: alles kapot.
1: Alles kapot,
0: echt belachelijk, maar goed. Het is wat de natuur doet, hè. Ik bedoel, daar doe je weinig tegen. Maar goed, is het waar of niet waar? Ja, ik zeg ook dat het waar is. Ik denk dat het ook kan oplopen tot zo'n 30.000 graden plus. Ja, daar kun je niet voor beschermen, moet ik zeggen.
1: Ik noteer hem hier.
0: Dat is mooi. Gaan we naar stelling nummer 2, want die gaan we ook even beluisteren. Thijs, kom erop. Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Cashewnoten groeien aan de onderkant van een vrucht. Waar of niet waar?
0: Ja, gisteren hadden we al die andere noten. Dat was de... Welke noot was dat ook alweer?
1: Pistache.
0: De pistache, inderdaad. De lichtgroene kleur waar we het over hadden. Vandaag gaat het over cashewnoten. Ja, groeit het aan de onderkant van een vrucht? Wat denk jij, Ries?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt dat het waar is. Ik zeg ook dat het waar is. Ja.
1: Je hebt hetzelfde filmpje gekeken als ik waarschijnlijk van de week.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we door op hetzelfde wifi-netwerk te zitten... in hetzelfde algoritme zitten in zover. Maar we zeggen allebei waar. Dan hebben we nog één stelling over wat het spannend kan maken... mochten we daar allebei een ander antwoord op willen geven. Hoe klinkt die dan?
2: En stelling nummer 3. Zeepaardjes hebben helemaal geen maag. Waar of niet waar?
0: Zeepaardjes hebben helemaal geen maag? Hoe slaan ze... Hoe verteren ze hun eten dan, is de vraag. Dat moeten we aan het zeepaardje zelf vragen. Nu ken ik toevallig geen enkel zeepaardje, dus dat heeft geen zin. Maar is het waar of niet waar? Dat is wel de vraag. Ries, wat denk jij?
1: Ik zeg voor de vorm zeg ik je waar. Dan kun je een andere kiezen.
0: Oké, dan zeg ik voor de vorm, maar niet waar dan. Hè?
1: Okay,
0: ik bedoel, dat is het andere antwoord wat je erop kunt geven. De grote vraag is, wat denk jij? Is het waar of niet waar? Geef je antwoorden door via de app studiehalve.nl /WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Dan gaat het om de volgende stellingen. Thijs, herhaal ze nog een keertje alsjeblieft.
2: Welkom bij een nieuwe ronde waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Een blikseminslag kan ervoor zorgen dat de temperatuur van de lucht... in minder dan een seconde stijgt tot ongeveer 30.000 graden.
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Cashewnoten groeien aan de onderkant van een vrucht. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Zeepaardjes hebben helemaal geen maag. Waar of niet waar?
0: En ook hier de vraag waar of niet waar. Wat denk jij? Studio11.nl /WhatsApp. Geef jouw antwoorden door. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg jij de vier stickers van ons.

0: De nieuwste Gracie Abrams. Ik heb een beetje hetzelfde als Tate McRae.
1: Ja, Tate McGreedy.
0: Dat trauma. Look at my life hoorde je hier in de ochtendshow. Wat je ook hoorde in de ochtendshow waren de stellingen van Thijs van der Dussen in Waar of Niet Waar. En de grote vraag is, wie is de dagwinnaar voor deze woensdag 1 juli? Wat betreft waar of niet waar? Wie heeft de juiste antwoorden doorgegeven? We gaan ze even controleren, want ook moeten we natuurlijk een winnaar uitroepen hier in de studio. De interne strijd tussen Richard en mij. De eerste stelling die klonk als volgt. Thijs, kom maar door.
2: Welkom bij een nieuwe ronde waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een blikseminslag kan ervoor zorgen dat de temperatuur van de lucht in minder dan een seconde stijgt tot ongeveer 30.000 graden.
0: Ja, is dat waar of niet waar? We weten inmiddels allemaal hoe dat natuurlijk eruit ziet, aangezien afgelopen weekend en vorige week het heeft geonweerd. Vandaag ook kleine kans op onweer hoor. Alleen niet hier in de regio, dus dat is hartstikke fijn. We hebben even een rustig weekje, lijkt het wel. Maar kan het leiden tot een luchttemperatuur van zo'n 30.000 graden voor een vrij korte duur? Maar is het waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Ik had gezegd waar.
0: Je had gezegd waar. Ik had ook gezegd waar. Wat dat betreft waren we het met elkaar eens. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt geantwoord. Maar laten we het vooral eerst even controleren. Of dat wij het goed hebben, Ries. Ik ben heel benieuwd. Kom maar door, Thijs. Antwoord op stelling nummer 1.
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we even bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, de lucht wordt extreem snel verhit, wat de donder veroorzaakt. En het kan stijgen tot 30.000 graden.
0: Ja, ze zeggen vaak dat de wolken boos zijn op elkaar en dat ze met elkaar botsen. Een beetje à la de ongeregeldheden in Den Haag is naar aanleiding van Nederland-Marokko. op de fatbike vooral. Ja. Maar het is dus waar. Dus antwoord op stelling nummer 1 had dus moeten zijn waar. Dat betekent het eerste puntje voor ons. Misschien wel ook wel het eerste puntje voor jou. Zometeen gaan we jouw antwoord even controleren. Eerst stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Cashewnoten groeien aan de onderkant van een vrucht. Waar of niet waar?
0: Ja, ze groeien aan een plant, dat weten we inmiddels. Maar is dat ook een vrucht die aan een plant groeit, dat dan weer veroorzaakt dat er een cashew kan groeien?
1: Ja, aan de onderkant. Ik heb van de week zoiets voorbij zien komen inderdaad, ja.
0: Ja, ik kwam ook een filmpje voorbij. Ik heb er even heel snel doorheen gescrolld. Want ik had echt zoiets van, wat moet ik hier nou mee? Daardoor zei jij in ieder geval dat het waar is. En daardoor zei ik ook dat het waar is, omdat ik wel zoiets voorbij had zien komen. Ja, is het waar of is het niet waar? Thijs, zeg het maar.
2: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, de cashewnoot die hangt onder de cashewappel. En het wordt dus echt apart geoogst.
0: Oké, onder het appel zelfs. Ja. Wauw.
1: Ja. Grappig.
0: Ik hoop niet dat mensen die een cashewallergie hebben, dat ze dan geen appels kunnen eten. Maar ik denk dan voornamelijk niet die appel. Want,
1: dat is een andere appel.
0: Dan valt de appel flink ver van de boom, hoor. Dat is echt grote problemen. Ja. Antwoord op stelling nummer 2 had dus moeten zijn waar. Dan stelling nummer 3 nog, tot slot.
2: En stelling nummer 3. Zeepaardjes hebben helemaal geen maag. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar. Ries, jij zei... Ik doe maar gewoon voor de verandering een keertje waar.
1: Ja. Ja, dat klinkt zo onwaarschijnlijk. Ik denk van, weet je wat, noem het gewoon een keertje.
0: Dus dat betekent dat ze niet een maag hebben?
1: Ik zeg dat ze geen maag hebben.
0: Ja, ik zeg daarentegen dat ze wel een maag hebben, want ze moeten toch hun eten verteren. Heel benieuwd. Thijs, maak ons los. Wie heeft er gelijk?
2: En stelling nummer 3 is niet waar. Ze hebben wel een spijsverteringssysteem, maar het werkt heel anders en is minder efficiënt. En kunnen dus heel veel eten.
0: Ja. Het is dus niet waar. Ja. Dat betekent dat het voor mij een goede afloop heeft, deze ronde van waar of niet waar.
1: 2-1 staat het dan deze week?
0: Voor deze week wel. Ja. Nou, dat heeft ook wel eens een keer er anders voor gestaan. Maar goed, aan de andere kant weten we inmiddels ook wel. Na 90 minuten voetbal betekent het nog niet dat je gewonnen hebt.
1: Zeker.
0: Zeker als er 7 minuten blessuretijd bij komen.
1: Ja.
0: Geen blessuretijd heb je nodig gehad. Althans, de volgende persoon. Want die heeft namelijk direct alle antwoorden ingezonden die ook daadwerkelijk goed zijn. En dat is vandaag Lieke Bos. Die stuurt namelijk via de app studio11.nl/WhatsApp... een berichtje met 1, 2 en 3 erachter waar en niet waar. En als ik dat even door Richard laat controleren, dan is dat volgens mij hartstikke goed.
1: Dat is heel erg goed zelfs.
0: Lekker bezig. Lieke, van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze uitgeroepen tot dagwinnaar van Waar of Niet Waar. En jij krijgt van ons stickers opgestuurd. Moet je wel even de contactgegevens naar ons toesturen, zodat wij weer die stickers naar jou kunnen toesturen. En dan hebben we alles naar elkaar gestuurd en is het goed gekomen.
1: Precies. Ja.
0: Maar voor jou in ieder geval de titel dagwinnaar van harte gefeliciteerd. Wil je dit nou ook morgen rond 7:15 spelen we uiteraard weer Waar of Niet Waar in de... De ochtendshow.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 minuut over 8 is het De Ochtendshow op Studio van Kagen Brazem. Tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijgen van de NOS.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
10: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
9: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
11: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
9: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jezelle, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
8: Zo. Gezondheid.
13: Ik zit even vast. Aan de Sterkenburg in Alphen aan de Rijn is maandagmiddag brand ontstaan in een garage. Het vuur zat in het dak en de spouwmuur en ontstond vermoedelijk na werkzaamheden. De brandweer moest delen van het dak openbreken om de brand te blussen. 3 verdachten van de vondst van ruim 500 kilo cocaïne in een loods in Alphen aan de Rijn mogen voorlopig naar huis. De inhoudelijke rechtszaak ging niet door vanwege de extreme hitte, waardoor een nieuwe zittingsdatum nog maanden op zich laat wachten. De rechtbank laat de mannen onder strikte voorwaarden vrij. Zo mogen ze onder meer geen contact met elkaar hebben. De hertelling van de stemmen na de gemeenteraadsverkiezingen in Kaag en Brazem heeft de gemeente ongeveer 25.000 euro gekost. De VVD vroeg de hertelling aan nadat de partij op 8 stemmen na een derde zetel misliep. De uitslag bleef uiteindelijk ongewijzigd. Het grootste deel van de kosten bestond uit de inzet van gemeentepersoneel. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het aantal files wat er op dit moment staat, zijn er zo'n 10 in de regio. 67 kilometer in totaal. En een vertragingstijd van 187 minuten. Je krijgt van mij de langste en dat zijn die van een kwartier of langer. Natuurlijk die wegwerkzaamheden bij de A44 Den Haag richting Amsterdam. Die vinden namelijk plaats tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Naar verwachting nog tot aanstaande vrijdag. Daarom is de weg dicht en wordt geadviseerd om te rijden. Dat wordt eigenlijk ook gedaan rondom de A4, want daar loopt het gewoon vast deze ochtend. De A4 Rotterdam richting Amsterdam heb ik het over. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 25 kilometer. Vertraging is daar ongeveer zo'n 50 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van een kwartier. Tussen Nieuwbrug en Woerden staat 4 kilometer. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Daar zorgt afgevallen lading voor een file. 12 kilometer, 25 minuten vertraging heb je daar. Er zijn 3 rijstroken afgesloten. Ja, er staat een woord, die begrijp ik niet zo goed, Ries. Zuiveringsslip.
12: Huh?
8: Zuiveringsslip.
12: Dat zegt me helemaal niks.
8: Ik ook niet.
12: Zuiveringsslip?
8: Ja, zuiveringsslip. Nou, we gaan er even achter komen wat het woord precies betekent, maar dat wordt erbij vermeld. Wat er ook bij wordt vermeld is een advies om te rijden. Dat kan namelijk via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. Zou ik niet doen, want dan loop je vast op de A4. De verwachte eindtijd is waarschijnlijk 1 juli, dat is vandaag, 11 uur 's ochtends. Dus gaat nog wel even duren. Dan de A20 nog, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer, 50 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan hebben we ook nog de N206 te melden. Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en de aansluiting met de A4. 6 kilometer, vertraging meer dan een half uur. En een ongeluk op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, zorgt voor vertraging tussen Rijnstaterwoude en Leimuiden. Staat op dit moment 4 kilometer, alleen de vertragingstijd is onbekend. Dus succes daarmee. Hoe is het op het spoor?
13: Nou, eerst nog even terugkomen op het zuiveringsslip. Dat is een reststof die overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. En dat was waarschijnlijk gewoon een tanker. En die is gewoon, die heeft gewoon zijn lading verloren. En dat kan dus gewoon extreem gladde, gevaarlijke situaties opleveren.
8: Nou, vandaar dat het ook nog even gaat duren. Dus daar op die A12, 11 uur deze ochtend, dan zou het naar verwachting moeten zijn opgelost.
12: Yes.
8: Hoe is het op het spoor verder? Is daar alles opgelost of hebben we nog één melding?
13: Nog steeds 1 melding. En dat is door beperkingen in de materieelinzet rijden en minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouda Govenwelle. En dat duurt allemaal tot vanavond 7:15.
14: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
15: Wat ik tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen als je in de kantine met ze staat. En dan word ik helemaal gek. Thuis aan de keukentafel praat, sorry, met een raar toontje, weet je wel.
14: Wesley, dit is De Ochtendshow.

0: Four Strings and Take Me Away into the Night in de ochtendshow van de studio van Karenbrazen. Met toch een klein stukje erachteraan. Daarvoor ook Samba en de nieuwste My Body Isn't Ready. Nou, we zijn hartstikke ready hoor voor deze woensdagochtend. Het is het deuntje van de week. Ja, de woensdag 1 juli inmiddels zijn we aanbeland. 7:15. Luister naar de ochtendshow op Studio van Karenbrazen. Van harte welkom. Deze ochtend natuurlijk het nodige in het nieuws. Waaronder het nieuws over de nieuwe invoerregels voor pakketjes van buiten de EU. Die regelmatig bestelt via webwinkels als die Chinese zaken, hè, Temu en Shein. Die moet rekening houden met hogere kosten. Vandaag gelden strengere Europese regels voor goedkope pakketjes van buiten de Europese Unie. Het doel is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en beter te controleren of producten voldoen aan Europese veiligheidsregels. En daardoor kunnen consumenten vaker invoerheffingen of extra kosten betalen. En worden pakketjes ook strenger gecontroleerd op hetgeen wat daarin zit. Dan bijna de helft van de jongeren van de jongste generatie werknemers. Die wil liever geen overuren maken. Dat blijkt uit onderzoek. Ze zegden meer waarde aan een goede balans tussen werk en privé. En dat doen ze ten opzichte van de eerdere generatie. Die gewoon zoiets hebben van, joh, laat mij maar werken. Slik me erin, moet je nagaan. Die hebben gewoon het idee. Kijk, de oudere generatie heeft gewoon het idee. Gewoon hard genoeg werken. Zorg ervoor dat je kunt bewerkstelligen wat je graag wilt behalen. Hè? Je doelstellingen wil behalen. En de jongere generatie heeft vooral zoiets van, een balans tussen privé en werk. Ik vind het allemaal prima. Maar het moet wel voor elkaar worden gebokst. En anders dan maar geen werk. En daardoor kunnen de jongeren het langer volhouden. Althans, zo vinden ze het zelf. Ook met het oog op hun gezondheid en welzijn, wordt er gezegd. Ja, en de demissionair minister Mona Keijzer die vindt dat de overheid harder moet optreden tegen ernstige ongeregeldheden. Zoals onlangs in de Haagse Schilderswijk. Dat was eigenlijk gisteren het geval. Want gisteren natuurlijk die ongeregeldheden naar aanleiding van Marokko en Nederland, die wedstrijd. Ze zei dat de politie in uiterste gevallen ook moet kunnen terugschieten als agenten met levensgevaarlijk geweld worden geconfronteerd. Ja, die uitspraken zorgen natuurlijk voor veel politieke discussie. Niet alleen maar in de politiek, maar ook in Den Haag zelf. Laten we even luisteren naar Mona.
1: Zo ook een keer terugschieten. Wat je ziet is hoe er elke keer weer een stapje verder gegaan wordt.
2: De politie belagen, de straten onveilig maken, na een overwinning. Het is gewoon ziek.
1: Veel sneller ingrijpen, gebieden afzetten. En ook gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
3: Terugschieten?
1: Jazeker. Ja. Nee, maar jongens, dit gaat toch niet. Nee. Dit kan toch zo niet doorgaan?
3: Maar hoe dan?
1: Zorgen dat je natuurlijk niet met extreem geweld, absoluut niet. Maar dat je gewoon eens een keertje op een bepaalde manier duidelijk maakt dat dit niet kan. Ik vind dat dat echt wel nodig is.
3: Het klinkt wel extreem.
1: Extreem. Ja, dat realiseer ik me goed.
2: Zelfs bij een overwinning wordt er geloof ik zelfs geschoten op de politie.
1: Laten we dat gewoon allemaal doorgaan op deze manier. Of treden we een keertje echt op.
0: Ja, dat kunnen ze dan maar beter doen met een grote de Big Band optreden. Maar dit is natuurlijk wel echt een bizarre uitspraak, Ries, van Mona Keijzer. Dat ze zegt, dan maar terugschieten. Ze zegt in eerste instantie, excessief geweld, dat moeten we tegengaan. En waar ga je het dan mee tegen met excessief geweld?
3: Ja.
0: Ik snap dat niet. Kijk, natuurlijk, dat heb ik al vaker geroepen, mag de politie best harder optreden. Zeker ten opzichte van de politie die bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje wordt gehanteerd.
4: Ja, maar goed, als je dan bijvoorbeeld gisteren weer ziet met die rellen in Den Haag, na die wedstrijd Nederland-Marokko.
0: Ja.
4: En dan wordt er daarover weer geklaagd dat de politie juist echt weer wat harder optreedt. Weet je, dus ze doen het nooit goed.
0: Nee, überhaupt doen ze het nooit goed.
4: Je kan
0: het
4: niet winnen.
0: Nee, je kan niet winnen, maar je hebt het als burger ook gewoon niet voor het zeggen.
4: Nee,
0: je hebt ook gewoon aan regels te houden. En in zoverre is de politie om dat te controleren natuurlijk en ook te handhaven. Ja, en als dat dan met steeds verder geweld te maken krijgt, dan moet de politie ook op niet die manier optreden, maar wel wat harder kunnen optreden. En dan is terugschieten is niet, wat mij betreft, de meest logische keuze.
4: Maar ja, terugschieten is een wat ander verhaal, maar gewoon erop schieten is helemaal.
0: Dat is gewoon überhaupt. Maar goed, een rare opmerking van Mona Keijzer en er is veel discussie over. Laten we het leuk houden en dan hebben we het natuurlijk over dit weekend. Staat namelijk helemaal in het teken van festivals. Niet één, niet twee. Maar wacht, je krijgt er nog één voor de prijs van drie. drie festivals dit weekend georganiseerd. Onder dezelfde organisatie, namelijk Dutch Summer Vibes, Wet n Wild Beach Festival en het Sama Sama Maluku Festival. Het staat op programma. We gaan het erover hebben met de man die er middenin zit in die organisatie, Martin Kalkoven. Martin, goedemorgen.
5: En goedemorgen.
0: Hoe blij ben je eigenlijk dat komend weekend de temperaturen worden gehanteerd zoals afgelopen weekend? Want die waren vrij hoog natuurlijk.
5: Die waren afgelopen weekend enorm hoog.
0: Ja.
5: Druk aan het werk bij Wet n Wild met een bruiloft.
0: Oeh,
5: ja. En dat was een meer dan behoorlijke uitdaging inderdaad.
0: Want hoe doe je dat dan zoiets? Moet je dan extra maatregelen nemen? Zeker een bruiloft is natuurlijk, mensen in een driedelig pak is allemaal niet te doen.
5: Is niet te doen. En adviseren mensen om inderdaad niet te lang in een driedelig pak te lopen. De mensen willen heel graag natuurlijk zich mooi aankleden voor de speciale dag voor die mensen. Alleen, ja, het moet wel reëel en haalbaar blijven. En daarnaast genoeg water blijven schenken. En gelukkig zitten we bij Wet n Wild aan het water en hadden we nog wel een beetje een windje. Maar in het begin tijdens ceremonie en dat soort dingen hou je zo lang mogelijk de deuren dicht.
0: Ja.
5: Zodat de airco nog enigszins zijn werk kan doen, zover die dat haalt bij 38 graden. Maar na een tijdje dan, de mensen willen ook naar buiten. We hebben natuurlijk een mooi terras en dat soort dingen. Ja, dan krijg je het niet voor elkaar om de mensen alleen maar binnen te houden.
0: Nee, dat sowieso niet natuurlijk. Buiten het feit om, jij hebt het over de wind. Ik denk, jij zegt, iedereen gaat op een gegeven moment het Zegermeer in, zeg maar. Die nemen even een ploetje.
5: Er zijn ook wel daggasten, er waren ook een paar kinderen bij, die zijn even in het water geweest inderdaad.
0: Okay,
5: ja. En sommige dames die deden hun hakjes uit en die gingen met een voeten tot hun enkels ergens het water in, wat natuurlijk ook weer verkoelend is. En op die manier heb je een iets andere dag. Maar daarnaast zullen zij deze dag nooit vergeten. Eén, het is een bruiloft, maar twee, er was op de heetste dag misschien wel ooit. En wat was het? Code rood en superhittegolf en allerlei andere kreten die eraan gehangen worden.
0: Ja.
5: Dat wij dit in afgelopen weekend geen festival hadden, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, kijk naar Defcon, kijk naar andere. Is natuurlijk het lelijkste wat er kan gebeuren zonder dat je er iets aan kan doen, dat de boel gecanceld moet worden of iets.
0: Want hou je daar op voorhand rekening mee? Kun je een beetje kijkje geven in zeg maar wat de gevolgen zijn van het afgelasten van zo'n festivalweekend?
5: Hier is bijna geen rekening mee te houden. Tuurlijk zit het in een van de scenario's en in je achterhoofd en dat soort dingen. Maar er is niet tegen te verzekeren.
0: Nee.
5: Dan is het. En je kan ook niet zeggen, ik hou een dusdanig potje reserve om dit op te kunnen vangen.
0: Dat is toch wel een financiële stof wat het dan veroorzaakt?
5: Ben ik bang voor een Defcon, ja. Maar goed, dat is een hele grotere organisatie die volgens mij ook meerdere evenementen organiseert. Maar ik kan me voorstellen dat die één of een aantal jaren hiervoor aan het werk zijn.
0: Ja, gelukkig hoeven jullie geen spaarpotje erbij te houden. Want van het weekend wordt het gewoon normaal weer, laten we het maar even zo noemen. Wel lekker weer, want er staan ook wel weer wat hogere temperaturen op de planning. Maar die zijn wel aan te houden, zeg maar. Hoe gaat het eruit zien? Drie festivals natuurlijk dit weekend.
5: De weersvoorspellingen zien er fantastisch uit inderdaad. Geloof tussen 22 en 26 graden alle drie de dagen. Ik zeg altijd tussen 20 en 25 graden is het perfecte festival weer. Veel warmer wordt het lastiger en veel kouder. Krijg je een ander soort evenement, moeten mensen met jassen en truien rekening gaan houden. Hoe ziet het eruit? We hebben vrijdag Dutch Summer Vibes, Hollandse avond. Met als hoofdex Gerard Joling en André Hazes. Eigenlijk de hele avond lekker meezingen en feesten en doen. Op zaterdag hebben we Sama Sama Maluku Festival. Molukse dag worden ook de ouderen, eerste, tweede generatie, in het zonnetje gezet. Gekomen op een verhoogd podium te zitten en die krijgen eten en drinken en alles mooi verzorgd. En de hele dag zijn daar mooie bands en gezelligheid. Met ook een treintje Oosterhuis bijvoorbeeld als optreden. Qua muziek lekker soul, jazz, die kant op. En op zondag hebben we twee podia. Eentje met de urban.

0: dat we aanspreken. Waardoor je die dag bij de Urban misschien wat meer 18 tot 30 jaar hebt rondlopen. En bij de House wat eerder, wat ouder. Maar ja, ook het publiek komt op deze House af.
1: Ja, voor ieder wat wils natuurlijk. En voor eigenlijk alle generaties. Zowel de echte wat oudere generatie als ook de jongere generatie. Ja, je zegt het wel heel grappig, Martin. Want de 35-plus houdt natuurlijk ook een beetje van de housemuziek. Omdat ze daarmee zijn opgegroeid. Merk je dan ook dat zeg maar in de afgelopen jaren... want je organiseert dat festival nogal een aantal jaar... Dat eigenlijk is blijven hangen. Dus dat eigenlijk de jongeren van toen nu zijn blijven hangen... tot de leeftijd van nu 35-plus.
0: Ja. Nee, ja, dat merk je wel. En dat is ook deels dat we bewust ook nog steeds... de DJ's die ik net noemde. Want daarnaast hebben we een hele jonge DJ. Ogus gaat als een speer eigenlijk de hele wereld over. Is een jongen uit Alphen aan de Rijn. En daardoor hebben we daar wat leuks mee kunnen doen. Maar je ziet inderdaad mensen van 40, 50, 60... die inderdaad opgegroeid zijn met Roog, Erik I, die kant op al 20, 30 jaar geleden. Die nu nog steeds komen en lekker in het zonnetje dan met een desperadotje of iets in het zonnetje staan de hele dag.
1: Ja, wat dat betreft is het eigenlijk een soort van multiculti weekend. Er is voor ieder wat wils. Zaterdag ook dat Samen Samen Festival natuurlijk. 70 jaar Molukkers in Nederland. Excuses vanuit de regering. Er is nogal wat te doen om de Molukkers dit jaar. Gaat er nog extra aandacht aan worden besteed dan tijdens het festival? Of gaat het vooral om de gezelligheid?
0: Het gaat vooral om de gezelligheid. En de Molukkse gemeenschap gaat sowieso om gezelligheid, om muziek, om eten. En dat zal er meer dan voldoende zijn. Er zal denk ik niet specifiek extra aandacht gaan naar de excuses die er geweest zijn. En daar is vorige week, zondag is dat natuurlijk geweest. En daar zijn wij ook als organisatie deels bij betrokken geweest met alles op de Lloydkade daar.
1: Ja.
0: Dat is voor een hoop een hele mooie dag geweest en een hoop emoties opgeroepen. En dat is denk ik goed en mooi. En ik hoop dat ze daar vandaan de boel doorpakken. Maar voor ons deze zaterdag is vooral de gezelligheid, het eten en de muziek die van belang zal zijn.
1: Ja, precies. Zijn er twee zaken. Allereerst, je hebt eigenlijk het Wet n Wild Beach Festival en het Samen Samen omgedraaid dit jaar. Waarom is die keuze geweest?
0: Vorig jaar hadden we natuurlijk... zijn we in twee weekenden geweest.
1: Ja.
0: In verband met de NAVO-top moesten we toen uitsmeren. In verband met de nooddiensten qua bezetting... dus toen hadden we twee zaterdagen. En uiteindelijk, over het algemeen, om iets te organiseren... is de zaterdag het meest interessant of het leukste. Maar is ook een beetje vanuit mijzelf vroeger... ging ik zelf ook wel naar Bloemendaal, naar Bloemingdale, op zondag. En ik zei, waarom kan dat niet? En laten we dat eens proberen met de House van 2 tot 10. Lekker een deel... van de jongelui zit al tegen vakantie aan of heeft al vakantie vanuit school of andere dingen. Dus ik zeg, waarom zou dat niet kunnen? En daarnaast denk ik dat we ook daardoor minder concurrentie hebben. Want ieder weekend is er bijna wel in festivalland een hoop te doen.
1: Ja.
0: Maar niet op de zondag.
1: Niet op de zondag. Wat dat betreft is het dan ook een logische keuze om uiteindelijk wat meer jongeren jouw kant op te krijgen naar het festival. Dat is ook een beetje de doelstelling dus.
0: Is de doelstelling geweest en dat is tot nu toe gelukt. Vorig jaar hadden we zo'n 3000 bezoekers op de zaterdag met Beach Festival. En we zitten nu al op 5000 kaarten die weg zijn. Dus daar gaan we naar 5000 man, denk ik. Of misschien zelfs 6000 uitverkopen. Maar dat is altijd een beetje afwachten. Vorig jaar verkocht in de laatste week nog wel een hele hoop. Maar daar zitten we nu dus al op 2000 kaarten meer dan... een jaar geleden. Dus dat ziet er voor ons al fantastisch uit. En,
1: op voorhand pakt het al positief uit.
0: Heeft in ieder geval geen negatieve invloed gehad dat mensen zeggen, op zondag ga ik niet.
1: Nee. Ander ding is, is er nog meer veranderd eigenlijk?
0: We hebben al een aantal jaar...

0: VIP-dek vooral voor de vrijdag. En waar de ouderen op zaterdag voor samen zitten. En daar hebben we dit jaar hebben we dat verhoogd. Waardoor er daaronder barren gecreëerd worden. Waardoor we aan twee kanten barren hebben. Dus dat geeft wat meer spreiding en mogelijkheden qua het voorzien van drinken. En voor de rest ja, hebben we geprobeerd. De vrijdagavond is hetzelfde gebleven. En denken we dat we weer een hele mooie line-up hebben. En is het vooral echt gezellige Hollandse meezingers. Ja. En die kant op. Nou ja, de Samma is niet echt veranderd. Zal vergelijkbaar zijn. En ja, de house en de urban. Denk ik dat we met de urban wel een stapje omhoog hebben gedaan qua artiesten. Maar goed, dat is altijd de vraag aan wie het vraagt, wat die daarvan vinden.
1: Ja, en wat dat betreft is ja, iedereen heeft een andere mening in zover.
0: Daarom,
1: maar in ieder geval, qua opzet lijkt het allemaal wel een beetje op hetgeen wat we van de festival zijn gewend. Dus daar hoeven we niet al te veel veranderingen in te verwachten. Het enige is alleen eigenlijk dat die dagen zijn omgedraaid. Zowel van het Samen als van het Beach Festival. En natuurlijk dat barretje dan, wat je extra hebt gecreëerd.
0: Ja.
1: Op zich een goed concept hoef je ook niet te veranderen, toch?
0: Nee, daarom. Dus dat en we proberen daarin wel te kijken van joh, oké, wat kunnen we. Nou ja, zoals de barren nu. Merkten we vorig jaar op de vrijdagavond toen er 4000 man stond, dat het dan één bar wel heel krap werd. Ja. Nou ja, die hebben we nu bijna verdubbeld. Want dat staat nu bijna aan twee kanten evenveel bar. Dus daarin zal daar meer mogelijk zijn en minder rijen of drukte vorig jaar. Ja. Was op sommige momenten gewoon net te druk voor één kant.
1: Ja, precies. Dus daar is in ieder geval naar geluisterd. En dat is geregeld allemaal. Tot slot nog, Martin. Zijn nog kaarten beschikbaar voor zowel de vrijdag, zaterdag als zondag?
0: Op dit moment zijn daar nog kaarten beschikbaar. Wat ik zeg, het gaat hard en het gaat goed. Voornaamste wat we verwachten dat we de zondag een heel eind gaat komen en misschien zelfs uitverkopen. En de vrijdag en zaterdag zullen sowieso al drukker zijn dan vorig jaar. En ziet er heel goed uit.
1: Het belooft een mooi weekend te worden als ik het zo hoor van je, Martin.
0: Ja,
1: gaat dat ook zeker. Vooral hebben, een heel mooi weekend. Want als organisatie, dan sta je vaak langs de zijlijn. En een beetje ook, en hard te werken hoor, daar niet van. Maar ook toe te kijken natuurlijk hoe bezoekers het doen. Te hopen ook dat jij zelf een beetje plezier kunt beleven. Want dat is wel belangrijk.
0: We gaan ons best doen, maar dat is inderdaad altijd een lastige. Je bent altijd druk bezig en achteraf, dan geniet je daar wel van. Maar tijdens is dat vaak lastig, want ben je toch altijd overal nog even bezig of even net wat recht te trekken of te doen.
1: Ja, je doet het voor de bezoekers natuurlijk ook, dat is het ding.
0: Ja. Maar we gaan ons best doen om af en toe tussendoor ook even stil te staan en om ons heen te kijken en te denken van ja, het ziet er wel heel gaaf en mooi uit.
1: Doe dat vooral en anders moet je even mijn woorden onthouden, dan moet het ook helemaal goed komen.
0: Is helemaal goed, dankjewel.
1: dankjewel Martin, mooie dag vandaag en ook een mooi weekend gewenst dus.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
2: Kaag en Brasem.

0: More to Life, Stacey Orrico en There's Gotta Be More to Life in de ochtendshow. Komt uit het jaar 2003. Ik kom uit het jaar 1991. Richard Harreman komt uit het jaar?
1: 76.
0: En wij zijn er tot 10 uur met de ochtendshow op Studio LVK Gebrazem. Zometeen in de ochtendshow dan gaan we weer even een belletje plegen over iets wat er eigenlijk een soort van vandaag plaatsvindt. Maar ook aankomend weekend. We gaan er eigenlijk een soort van week van maken, lijkt het wel.
1: Ja.
0: En op zich is het ook alleen maar goed hoor. Want er moet aandacht aan worden besteed. Dat doen wij dus ook zometeen in de ochtendshow. We gaan het namelijk hebben over Katie Cotty. Vandaag natuurlijk de dag is wat wordt gevierd. Dat gaan we aankomend weekend in Alphen aan de Rijn doen. Waarom dat zo uit elkaar ligt, we gaan het zo meteen even bevragen natuurlijk. Zo meteen in de ochtendshow, dan hoor je het nieuws uit de regio. Wat heb je onder andere in het nieuws, Ries?
1: De moordzaak van Tamara Wolvers, die wordt mogelijk heropend.
0: Oh, die wordt toch heropend mogelijk?
1: Misschien wel.
0: Misschien wel. Zo meteen daar meer over in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30, je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
0: Tot zover het NOS Journaal. Gaan we naar het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De moordzaak rond de Alphense Tamara Wolvers is mogelijk een stap dichter bij heropening. De Hoge Raad vraagt advies aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de toepassing van de wet herziening ten nadele. Het Openbaar Ministerie zegt nieuw DNA-bewijs te hebben tegen een man die eerder 2 keer werd vrijgesproken van de moord op de 28-jarige Alphense. De controles op de hondenbelasting in Alphen aan de Rijn hebben al ruim 300 nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Sinds half april bezocht de gemeente meer dan 12.000 adressen. Wie een hond niet aanmeldt, riskeert een boete en een naheffing. De opbrengst van de hondenbelasting wordt onder meer gebruikt voor hondenvoorzieningen en het onderhoud van parken. Wie vanaf vandaag een zwaardere stroomaansluiting aanvraagt voor bijvoorbeeld een warmtepomp of laadpaal, moet mogelijk langer wachten. Door nieuwe landelijke regels krijgen woningbouw, vitale voorzieningen en projecten die het stroomnet ontlasten voorrang. De gemeente adviseert inwoners om bij verduurzaming goed te laten uitzoeken of een zwaardere aansluiting wel echt nodig is. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staan er 17 files in de regio. 93 kilometer in totaal. En een vertragingstijd van 190 minuten. Krijg van mij de langste. Die duren dan een kwartier of langer. Om te beginnen op de A44.

0: 40 natuurlijk die wegwerkzaamheden tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht, duurt naar verwachting nog tot vrijdag. Daarom rijden er minder auto's op de wegen. Want het staat helemaal vast bij de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op dit moment 25 kilometer en de vertragingstijd is 50 minuten. Kijken we ook naar de A4 Den Haag richting Amsterdam, maar dan tussen knooppunt Hoflied en Hoogmade. Er heeft een ongeluk plaatsgevonden, staat op dit moment 3 kilometer en de vertragingstijd is onbekend. De A4 Amsterdam richting Rotterdam levert je oponthoud op van een kwartier tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang, 2 rijstroken zijn er dicht. Opruimwerkzaamheden zorgen voor vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen Woerden en knooppunt Gouwen is er namelijk een lading van een vrachtwagen afgevallen, wat dan weer zorgt voor zuiveringsslip. Oftewel, het wordt heel glad op de weg. Ja. 3 rijstroken zijn er daarom afgesloten tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Staat op dit moment 16 kilometer, vertraging is 3 kwartier. Er wordt geadviseerd om te rijden over de A2, de A9 en de A4. Naar verwachting duurt het allemaal nog tot 11 uur deze ochtend. Hebben we nog te melden tot slot de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Want tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer en de vertraging bedraagt daar 20 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, ik ben niet zo lang van stof vandaag. Ik heb maar 1 melding. En dat is door beperkingen in de materieelinzet rijden er minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouden-Goverwellen. En dat duurt allemaal tot vanavond 6:45.
0: Oké, dankjewel. En gebruik in ieder geval de reisplannen van de NS om jouw routes te checken. Ja, goedemorgen, 12 minuten over 9:30 is het. Zometeen dus gaan we het hebben over Katie Cotty in de ochtendshow. Na Santana Rock.

0: Santana, Rob Thomas en Smooth in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrasem. We gaan het even hebben over Katie Cotty, want vandaag is het 163 jaar geleden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen, toen nog onderdeel van Nederland, de slavernij bij wet werd afgeschaft. En ook vieren we en ook herdenken we dat het 153 jaar geleden is dat er een echt einde kwam aan dit hele verhaal. Katie Cotty, het wordt op meerdere plekken in Nederland herdacht, ook in Alphen aan de Rijn. Alleen niet vandaag, wel aankomende zaterdag. Aan de telefoon heb ik Erika Samson. Goedemorgen, Erika.
1: Goedemorgen.
0: Waarom de keuze om dat niet vandaag te doen, maar dat op zaterdag op de planning te zetten?
1: Nou, dat heeft onder andere te maken met de afspraken die we daar ooit hebben gemaakt. Dat Amsterdam op 1 juli de voorkeur heeft. Dat de stad is waar iedereen naartoe zou moeten gaan. En dat alle andere gemeentes dan op andere tijden of andere datums het feest zouden vieren en het zouden herdenken.
0: Ja, dat eigenlijk iedereen bij de grote herdenking in Amsterdam kan zijn.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Nou, daarvoor is dus een datum uitgekozen. Dat is aanstaande zaterdag. Het gaat, gaat het een en ander gebeuren natuurlijk. Onder andere op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn. Wat gaat er gebeuren, Erika?
1: Nou, het is heel leuk om te zeggen. We beginnen met een hele mooie snuffelmarkt. Onder genot van muziek. We hebben een hele leuke presentator die die dag mooi samenbrengt. Kunst over vrijheid hebben we, gesprekssessies over slavernij, maar ook over hoe dat allemaal nu nog doorspeelt. We hebben optredens, we hebben workshops, we hebben een brass band. Er is gratis schaapijs te halen voor de eerste 100 bezoekers. Eigenlijk heel erg veel.
0: Ja, heel veel. Veel eten, veel gezelligheid, veel muziek.
1: Je hebt het ook.
0: Ja, exact. Ja. Maar ook zeker die kunstwerken, want er worden ook kunstwerken op het Rijnplein neergezet.

0: schilderijen. Die zorgen natuurlijk ook voor gesprekstof. Wat is daar onder andere op te zien?
1: Ja, dat is een tentoonstelling van Germaine de Heij. En zij onderzoekt hoe de betekenis van vrijheid verschuift binnen de Surinaamse geschiedenis. En dit doet ze met historische documenten, fotografie en symbolische beelden. Ja, ik zou zeggen, kom alsjeblieft kijken. Het is op 4 juli en dan tussen 11:30 en 14:00 kun je het mooi bewonderen, maar ook het gesprek erover gaan. Verder kan dat ook op 7 juli in het gemeentehuis Werkcafé. Dat kan dan om 12:00. En bij het gemeentehuis Raadzaal op 10 juli om 7:00. Maar die tijden zullen vast nog terug te vinden zijn. En kun je ook nog navragen op de dag zelf, want zij is daar natuurlijk om haar werk te laten zien.
0: Ja.
1: Wat dus precies is, dat, ja, dat moet je echt voor naartoe komen.
0: Maar heb je de schilderijen wel al gezien? En kun je wel een soort van inkijkje geven in of dat je zeg maar zelf je fantasie erop moet loslaten? Of dat er echt wel iets wordt uitgebeeld waardoor je eigenlijk inzicht krijgt in ja, wat er in het verleden heeft afgespeeld?
1: Ja, de werken bewegen zich tussen slavernij, emancipatie, onafhankelijkheid en verzet. En daarin, door dat de werken te zien, kunnen we het gesprek met je aangaan.
0: Ja.
1: En daarover.
0: Dat is ook een beetje de bedoeling van kunst en tentoonstellingen en zo, hè? Dat is eigenlijk wel heel belangrijk, ja.
1: Precies. En het is echt vorig jaar, ze doet het al 3 jaar. En het is altijd op een eigen wijze, maar op zo'n mooie manier, dat je daarna het gesprek nog door wil blijven zetten.
0: Ja. Is het dit jaar ook weer een herdenkingsloop?
1: Nee, dat hebben we dit jaar niet. We hebben dit jaar alles in één gecentreerd. Dat hadden we die 2 jaren daarvoor wel. Maar dan hadden we ook een groter team, zeg maar, achter ons staan. En die is nu wat uitgedund. Dus we hebben er wel voor kunnen zorgen dat het iets heel moois gaat worden. Waarbij de verbinding vooral en het herdenken en het vieren de hoofdrol zal spelen. Maar wel allemaal gecentreerd op 1 dag.
0: Ja, maar dat is dan eigenlijk een keuze op organisatorisch niveau. Het is niet zo dat die loop niet beviel, zeg maar. Het is eerder gemist dan in dat opzicht. Begrijp ik dat goed?
1: Een beetje. Aan de ene kant is het een gemis. Aan de andere kant moet je ook voorstellen dat er moet zoveel geregeld worden. En mensen zijn bijna allemaal vrijwilligers die het doen. Naast sportief natuurlijk. Maar het was gewoon dit keer niet haalbaar. En veel mensen zijn minder mobiel. Dus we willen daar voor volgend jaar wel weer naar kijken. Maar kijken of dat op een andere manier zou kunnen.
0: Ja.
1: En mede wat ik nog wel even wil zeggen is dat Peggy Su Achong, zij is werkzaam bij Participe.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die werkt zich helemaal de tandjes om dit mooi in Alphen voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Zij is daar de hoofdorganisator in?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zij legt alle lijntjes en zorgt dat het weer een fantastische dag gaat worden.
0: En dat gaat het ook worden. Erika, even de vraag. Want waarom wordt dit nou georganiseerd? Waarom moet Alphen een aparte editie krijgen ten opzichte van een landelijke bijvoorbeeld?
1: Nou, het is belangrijk dat we overal weten wat zich heeft afgespeeld. Het is belangrijk dat wij onze geschiedenis gaan leren kennen. En wij bedoel ik niet alleen met degenen die hier gekoloniseerd zijn, maar gewoon allemaal, alle kleine... regio's, provincies moeten dit ook weten. In Amsterdam weten we het nu ondertussen wel. Maar je merkt toch dat die kleine gemeentes niet precies weten waarom we dit vieren, waarom het zo belangrijk is, waarom we dit moeten herdenken. En eigenlijk ook waarom het op scholen verteld moet worden. Het moet gewoon verspreid worden, zodat iedereen weet waar het over gaat. En dat dit zoiets niet meer gebeurt, omdat we samen sterk staan. Het heeft natuurlijk te maken met ons allemaal. Het grijpt ons allemaal aan.
0: En dat is het zeker, dat verhaal wat eigenlijk ook speelt. Maar daarin meteen eigenlijk ook een beetje de discussievraag. Eerder heeft Alphen aan den Rijn een onderzoek laten doen waarin bekend werd dat Alphen aan den Rijn geen slavernijverleden zou hebben. Die 2 mensen hebben we ook in de studio gehad om erover te praten. Is er een onderzoek geweest waarbij er wel aanwijzingen zijn? Wat is het eigenlijk nou? Hebben we het wel? Weten we er genoeg over? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die op dit moment nog hangt.
1: Ja, Ik vind dat best wel moeilijk om te beantwoorden. Hè, want ik heb niet alles gelezen of alle stukken daarover gehad. Maar ik krijg wel in mijn mail heel veel erover te zien. Ja. Dat Alphen er wel degelijk mee te maken heeft. Maar hoe of wat, dat weet ik zelf ook niet precies. Dezelfde vraag die jij mij stelt, die hangt in de lucht en zou verder onderzocht moeten worden. Wat ik wel weet van Alphen is dat Alphen als gemeente, want de gemeente werkt ook met dit organiseren, met ons samen, altijd open staat voor het gesprek. En voor ons in ieder geval, voor het organiseren, maar ook om het gesprek erover te gaan, zijn ze altijd bereid om daar openheid in te geven. En dat gesprek moet nog gevoerd worden.
0: Ja, ja, en het is goed dat je zegt, hè, dat Alphen aan de Rijn in zoverre gewoon mee wil werken met alles. Het zelf ook wil weten. Laat ik hem anders stellen, Erika. Weten we genoeg over dit onderwerp? Ik denk dat we uiteindelijk misschien wel de conclusie kunnen trekken van niet.
1: Precies. Nee, ja. We weten niet. En daarom is het dus belangrijk dat ook in deze kleine gemeentes bij dit herdenken en het vieren. Maar ook dat mensen komen en vragen stellen. Maar ook dat die wij weten niet alle antwoorden. Maar wel heel goed om ze ook mee te nemen, om zelf te kunnen onderzoeken, zodat je het verhaal nog beter kunt vertellen of het kan ophalen bij degene die er wel weer heel veel van weten.
0: En dat gaat aanstaande zaterdag dus gebeuren tijdens zowel de herdenking, maar ook zeker de viering. Ja. Want het is heel belangrijk dat het ook gevierd kan worden. Zeker. Het gesprek met elkaar kan aan worden gegaan. En vanaf hoe laat begint het hier in Alphen?
1: In Alphen begint het om 10:00, in ieder geval de markt en de muziek. En dan om 12:00 zal het geopend worden door wethouders en Elverdina van de gemeente Alphen.
0: Okay. Nou, dan kunnen we vanaf dan er zeker bij zijn. Maar vooraf dus ook al, ik wens je een hele mooie Katie Kotti aanstaande zaterdag, Erika.
1: Dankjewel.
0: En vandaag ook. Ga je nog naar Amsterdam vandaag? Of?
1: Mij lukt het helaas niet.
0: Nee.
1: Maar het was wel natuurlijk de bedoeling.
0: Ja, precies.
1: Door omstandigheden kan ik het niet doen, helaas.
0: Ja, dat hoort ook bij het leven in zover. Maar gelukkig kun je het zaterdag alsnog doen.
1: Ja, zeker.
0: Ik wens je een mooie dag voor vandaag.
1: Oké, dank jullie wel.
0: Jij ook bedankt.
1: Ja hoor.
0: Erika Samson. Over de viering van Katie Kotti, maar ook zeker de herdenking. Zaterdag in Alphen aan de Rijn, op het Rijnplein, onder andere.

0: Raccoon en Fayella met Daffodils. Klinkt een beetje als Daffy Duck en de DuckTales van vroeger. Maar daar heeft helemaal niks mee te maken. En dat is eigenlijk ook een beetje een opmerking die het plaatje misschien wel volledig teniet doet. Want het is echt wel een prachtig plaatje. Hè? Ik moet gisteren zeggen dat ik hem gisteren heb ontdekt pas. Eigenlijk veel te laat voor een radio-dj.
1: Waarschijnlijk naar hetzelfde station zitten luisteren als dat ik heb zitten luisteren. Want ik hoorde hem ook voor de eerste keer.
0: Nee, ja, toevallig kwam ik hem in het systeem tegen hier bij ons. Okay. Maar ik wist eigenlijk niet eens meer dat Raccoon nog überhaupt muziek maakte. Dat doen ze wel zeker. En ja, een prachtige resultaat daarvan dus in die samenwerking met Rafaella. Met Fayella, zonder de ra.
1: Ja.
0: Nou, waar zijn we mee bezig? Nou, de ochtendshow op Studio of NK Gepraat om tot 10 uur zijn we bij je. Zometeen, als het goed is, dan komt de cultuurmakelaar langs, Jesse van Kampen. En dan kunnen we het even hebben over zijn huwelijk natuurlijk. Maar ook, de cultuurtips willen we het even over hebben. Normaal gesproken is hij er eigenlijk al. Heb jij er iets van gehoord nog?
1: Ik heb nog niks gehoord.
0: Nee. Nog niet, oké. Okay. Nou, we wachten het af. En anders sowieso nog meer zin en onzin in de ochtendshow tot 10 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De ochtendshow. Hele goedemorgen, 8:58 is het. De ochtendshow op Studio Alphen en Kare Brazem. Tijd voor het nieuws van 9 uur. Krijg je van NOS.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
11: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg. Al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt. Je school, je activiteiten, je speeltuin. Alles is weg.
10: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
12: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
10: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Dus dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Hoorn-West in Alphen aan de Rijn komt een nieuw bedrijventerrein van 6 hectare. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Over ongeveer een half jaar start het bouwrijp maken van het terrein. De gemeente verwacht veel belangstelling voor de bedrijfskavel.

0: Na de sluiting van het asielzoekerscentrum in 2029 wordt ook dat terrein ingericht voor bedrijven. Een bedrijfspand aan de Nikkelweg in Alphen aan de Rijn is gisterochtend per direct gesloten. Burgemeester Erik van Heiningen nam dat besluit nadat de politie er een grote hoeveelheid verdovende middelen aantrof. De politie onderzoekt de zaak. Over eventuele aanhoudingen en de herkomst van de drugs is nog niks bekend. Hoogmade stond afgelopen weekend in het teken van de 30e editie van het Flippofeest. Ondanks regen en onweer trok het tentfeest opnieuw veel bezoekers die dit jaar in sportoutfit verschenen. Met 3 podia, verschillende activiteiten en veel feestvierders kijkt de organisatie terug op een geslaagde jubileum-editie. Ben je nieuwsgierig naar de beelden? Kijk dan op studiokagenbrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment natuurlijk de melding op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen zijn de wegwerkzaamheden aan de gang. Daarom is de weg dicht. Duurt allemaal nog naar verwachting tot vrijdag 1 juli. Maar dat is de originele melding natuurlijk. Het gaat om 3 juli, want dat is het vrijdag. En daardoor moet je omrijden via de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Rijden doen ze niet helemaal hoor, want er staat 26 kilometer op dit moment. En de vertraging bedraagt dan meer dan 3 kwartier. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen staat 14 kilometer. Vertraging is ook bijna 3 kwartier. Komt door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er afgesloten. Er is zuiveringsslip aangetroffen. Daardoor maakt het de weg glad en moeten ze dat allemaal opruimen. Er wordt geadviseerd om in ieder geval om te rijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. Naar verwachting duurt het allemaal nog tot 11 uur deze ochtend. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 14 minuten en dat over 2 kilometer. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je oponthoud op van 12 minuten. En dat is dan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. Er staat 9 kilometer. Heb ik er nog eentje voor je? Dat is de N208, Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 2 kilometer. En de vertraging is daar zo'n 20 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
0: Ja, ik heb maar 1 melding nog steeds. Beperkingen in het materieel die zorgen ervoor dat er minder sprinters kunnen rijden tussen Den Haag Centraal en Gouda Govenwellen. En dat duurt allemaal tot vanavond 7:15.
1: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Bob Marley en The Wailers, Could You Be Loved, in de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Daarvoor ook Felix Jean en Sando Cavada. En All for Love, het zijn een beetje plaatjes die ik heb uitgekozen in het kader van iets wat deze man is overkomen. Het is de enige echte Justin, tegenwoordig Besselink van Kampen. Want ja, Justin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Oh, jij bent getrouwd, hè?
1: Ik ben getrouwd.
0: Ah, oh, ja, afgelopen week hebben we jou moeten missen vanwege jouw... niet de officiële huwelijksreis, toch, was het? Maar een soort van even genieten van elkaar.
1: Een pre-honeymoon.
0: Een pre-honeymoon?
1: Ja, een pre-honeymoon.
0: Want de officiële honeymoon die...
1: Die gaat naar 27.
0: Oh, die ga je volgend jaar doen?
1: Ja.
0: Als je een jaar bent getrouwd?
1: Ja. Nou ja, we willen graag een mooie reis maken. En dat vergt wel planning en tijd. En natuurlijk, dat moet wat kosten. Dus ja. Liever in 27.
0: Ja, want nu heb je heel veel geld ook moeten besteden aan het huwelijk zelf natuurlijk.
1: Dat is ook... Ik kan zeggen, een huwelijk is niet goedkoop, nee.
0: Is het tegengevallen of meegevallen? Niet het huwelijk hoor, maar de kosten daarvoor.
1: Nou, de kosten... Ja, eigenlijk, als je bent van plan te gaan trouwen... bedenk voor jezelf een budget.
0: Ja.
1: En doe dan nog 30% erbovenop.
0: Nog 30% erbovenop?
1: Ja.
0: Gewoon ter voorkoming van verrassingen achteraf.
1: Ja, precies. Want alles is gewoon duurder zodra je gaat trouwen.
0: Ja, nee, dat is niet iets waar je van tevoren echt een blik op kan hebben. Waar je op kan voorbereiden, neem ik aan.
1: Nee.
0: Maar het is uiteindelijk gelukt. Althans, daar ga ik vanuit. Want ik neem aan, aangezien ik jou tegenwoordig ook Besselink van Kampen moet noemen... dat jullie ja tegen elkaar hebben gezegd.
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja, dat is echt mooi. En zoals de Bab zei, ja is toch wel het mooiste woord van de Nederlandse taal.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een kort woord, 2 letters.
1: Ja.
0: En het is snel uit te spreken. En af en toe dan zeg je het iets te snel, waardoor je er achteraf spijt van hebt. Maar tijdens een huwelijk, nou dan moet... Ja, je moet er gewoon een goede keuze in maken. En,
1: het was echt een prachtige dag. En het was de eerste warme dag. Weet je wel, iedereen het was echt 30 graden plus. En ik zat in een driedelig pak. En mijn vrouw natuurlijk in een trouwjurk. En we maakten ons heel erg zorgen. Maar uiteindelijk was dat dus echt top dat het zo warm was. Want iedereen liet de ijdelheid lekker los.
0: Oh, lekker. Gewoon een soort van vrij huwelijk heb je.
1: Nou ja, een heel vrij feest. Dus iedereen, normaal ben je heel ijdel natuurlijk. Van, zit mijn haar goed, zit mijn ding goed. Maar iedereen was op een gegeven moment gewoon niet meer daarmee bezig. Iedereen heeft het warm, iedereen is bezweet. En dat maakt op een gegeven moment niet meer uit. En we hadden het feestje op het strand, dus iedereen trok lekker wat uit. En het was heerlijk.
0: Oh, lekker. Dus je bent ook even de zee ingegaan, dan neem ik aan.
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet?
1: Nee. Dat vond ik mijn pak toch iets te mooi voor.
0: Ja, maar die kan je toch ook de vrijheid los en...
1: Nee, we hebben het echt een heerlijk feestje op het strand gehad. En s'avonds was die storm.
0: Dat is waar.
1: En dat was die eerste tropische storm. Echt flinke onweer. En het was echt prachtig, want de zon ging onder. We hebben nog prachtig zonsondergang kunnen zien. Ja. En links van ons kwam die grote stormwolk aan. Nou, en zodra die losbarstte, barstte dus ook het feest los. Want iedereen ging naar binnen.
0: Oh, wauw.
1: En wat ik heel leuk vond om te doen, is dat het feest losbarstte... dankzij Quincy en Zunaira. Dat zijn dansers hier uit Alphen aan de Rijn. En die hebben ons feest geopend door iedereen een salsa les te geven.
0: Ja, want we hadden het erover inderdaad van hoe ga je dat dan aanpakken? Heb je dan een huwelijksdans en zo, weet je wel? De openingsdans waar je dan op moet voorbereiden. Toen hebben jullie gezegd, nou, weet je wat... Wij kunnen zelf wel iets instuderen, maar we kunnen ook iedereen daarin meenemen. En nou ja, goed, de 2 Alphense dansers die hebben daarvoor gevraagd om daarbij te helpen. En jullie hebben gewoon een lesje met z'n allen gehad.
1: Ja, en dat was zo leuk. Iedereen deed mee. Quincy en Zunaira doen dat dus ook echt heel goed. Die kunnen dat zo goed. En gaven daarna ook nog een demonstratie van waar het naartoe kan gaan. Dus ze hebben ook nog ons getrakteerd op een prachtige salsa-dans.
0: Heerlijk, man. Maar toch even terug naar die storm. Want je gaat er als een storm doorheen. Maar ja, er is natuurlijk heel veel te vertellen. En je wilt er ook veel over vertellen. Dat snap ik ook. Maar hoe heb je dat gedaan dan uiteindelijk? Want iedereen is naar binnen gegaan. Maar was er niet op een gegeven moment, want je bent bij het strand... een soort van paniek van, gaat dit wel goed nog zometeen? Zijn er nog wel te vinden?
1: Ja, nou, ik denk dat de organisatie daarmee bezig was en de locatiemanagers. Ja. Want die gingen een beetje paniekerig alles naar binnen halen. maar wij als gasten en natuurlijk wij als bruidspaar... wij hebben daar helemaal niet last van gehad.
0: Nee, maar dan heb je het goed georganiseerd. Want het gebeurt toch wel eens dat er dan eigenlijk tijdens de mooiste dag van je leven... wat dat moet zijn, Dat je als bruidspaar dan toch te maken krijgt met dit soort keuzes. Terwijl je denkt, nee, ja, daar hebben we dus iemand voor georganiseerd die dat allemaal regelt. Dus houd dat lekker buiten ons. Laat ons genieten. Ja. Maar bij jullie is dat dus gelukt, dan genieten.
1: Ja, en het was, ja. Het werkte zelfs mee als een soort extra gast op de bruiloft. Want op foto's en op video's die we terug kunnen kijken, is een prachtig shot van ons dansend bij het laatste nummer van de avond. In elkaars armen. En op de achtergrond zie je gewoon dat de hemel oplicht, bliksem overal. Dus het was echt gewoon, het werkte echt supermooi als een extra gast, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ik wou zeggen, de bliksem sloeg in het haar van iemand die even net buiten stond te roken of wat dan ook. En je zag ineens dat piekhaar overeind staan. Maar het leverde een prachtig gezicht op.
1: Ja, fantastisch. Het was gewoon magisch.
0: Ja, nee, mooi, fijn. En daarna natuurlijk even op even de tussenuit geweest. En naar het prachtige Portugal. Waar zat je in Portugal?
1: Wij zaten aan de kust, aan de westkust, en een uurtje noordelijk boven de

0: Algarve, het plaatsje, of de regio, heet Teotonio. En we zaten in het landhuis van Amalia Rodriguez. En dat is een fado-zangeres.
1: Oh, echt?
0: Zoek maar eens op. Zij is echt een soort, zeg maar, de André Hazes van Portugal. Zo'n grote legende is zij.
1: Ja?
0: En dat is een heel mooi landhuis. En dat is helemaal intact gebleven in haar stijl. Dus je loopt eigenlijk door het huis van die overleden fado-zangeres. Maar die zoveel tragiek in zich heeft en in de muziek heeft gestopt. Dus er platen hangen. Haar platen staan altijd nog op. En het wordt beheerd door haar neef. Dus dat is ook wel leuk. Al die familieverhalen word je op getrakteerd.
1: Dus eigenlijk als je daar je neus een beetje ophaalt, dan ruik je eigenlijk ook cultuur.
0: Helemaal, 100%.
1: Ja, je zit er wel lekker in, hè, in dat cultuur. Je past het overal op toe.
0: Ja, zeker. Absoluut. Het is onverenigbaar met mij als persoon.
1: Wordt je vrouw daar inmiddels gek van? Of weet ze inmiddels wat ze is aangetrouwd, zeg maar?
0: Ja, ze weet inmiddels met wie ze is getrouwd. Maar ze zegt af en toe wel, waar sleep je me nou weer mee naartoe?
1: Ja, maar en dan achteraf krijg je dan complimenten? Of is het dan toch wel van, nou?
0: Nou ja, achteraf krijg ik altijd wel complimenten. Want het is sowieso leuk om je te verrijken met nieuwe smaken.
1: Hè? Nou, zo is het, ja. Ja. Nu is wel de vraag, daar ga ik even een ander muziekje voor instarten. Want Justin, afgelopen weekend kwam jij hier terug vanuit het mooie Portugal, vanuit het cultuursnuiven, vanuit het genieten van elkaar naar een prachtig huwelijk. Jij vliegt door de lucht en onder je zie je het onheil losbarsten. Zie je grote pakken met wolken, je ziet licht flitsen.
2: Wow.
1: En je weet, ergens daaronder ligt het prachtige Nederland. Met Wesley en Richard in de achtertuin, kijkend naar die lucht. Eigenlijk kijkend naar jou in het vliegtuig, maar niet er doorheen kunnen kijkend. Want de lucht was volledig betrokken. Bliksemschichten, inslagen, windhozen, hagelstenen. Het kwam allemaal naar beneden zetten. Maar jij vloog erboven. Nou, hoe magisch is dat dan?
0: Ik vloog ernaast.
1: Ja,
0: want dat was echt een mooi verhaal trouwens. Mooi gedaan. Ik vond het helemaal een hoorspel. Ik zat er helemaal middenin.
3: Het erop zitten oefenen, jongen, vandaag wil je niet weten.
0: Maar nee, het was echt te gek. Want we vlogen, de piloot riep op een gegeven moment om. We vliegen nu ongeveer boven Parijs. En als u naar links en naar rechts kijkt, worden we vergezeld door de grote stormen. Ja, daar komt-ie.
4: Ladies and gentle people, we're flying above Paris. And there's now an inslag from the lightning. From the thunder in the puntje of the Eiffel Tower. So you can see it on the right side. And if you look to the left, you can see nothing. Because there's no thunder walk. Thank you very much.
3: Ik heb heel erg lang op moeten nadenken wat ik zou ik de jongen geven voor zijn verjaardag. Ik denk dat het gewoon een Duolingo-abonnementje wordt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, een Duolingo-abonnementje. Nee,
1: daar heb ik toch geen tijd voor.
0: Het was echt wel mooi, want je ziet gewoon echt. Ik heb het op Instagram gezet. Prachtige wolken vol met bliksem en onweer. En er waren zoveel blikseminslagen, natuurlijk, of zoveel ontlading in de lucht. En die zie je niet altijd van de grond, maar vanuit het vliegtuig wel.
1: Ja.
0: En we landen gelukkig. We hadden ook wat turbulentie natuurlijk, want je moet door die buien heen vliegen. En we konden landen op Schiphol. En dat was ook al met vertraging. Dus we landden zo rond 11:30, 11:45. Nou, iedereen heeft ondertussen wel dat filmpje gezien van die onweerswolk die over Nederland trekt.
1: Mm-hmm, ja.
0: En als je dan kijkt om 11:30, 11:45. Nou, dan barstte het los. En waar denk je? Boven Schiphol.
3: Oh ja,
0: dus
3: klopt.
0: Het was echt heel. Ik kon mijn lol niet op, maar mijn vrouw is super bang voor onweer.
1: Oh.
0: Dus dat was niet zo leuk. En Schiphol was ook chaos. Want ook alle mensen die dus. Je staat er niet bij stil, maar iedereen werkt buiten. Hè? De bagagehandelaars, vliegtuigcontrollers. Dus die kregen ook een soort code rood vanwege de storm. Die moesten hun werk neer laten vallen en binnen schuilen. Dus heel veel vluchten werden vertraagd. Bagagebanden draaiden maar door zonder dat de bagage op lag. We hebben nog 1,5 uur moeten wachten op de bagage.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, midden in de nacht.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, is op zich niet zo erg. Want ja, die storm en al die mensen die dat werk doen, je begint dat echt op een andere manier te waarderen.
1: Dat sowieso natuurlijk. Maar ook, je hebt zelf door die storm heen gevlogen onder andere. Dus het is wel dat je dan denkt, ik ben veilig aan de grond. Ik moet eigenlijk 1,5 uur bijkomen. Oh, daar zijn de koffers al. Weet je dat idee krijgen dan?
0: Ja.
1: Nee, maar hoe spannend was het om door zo'n wolk heen te vliegen? Want, we hebben het hier meegemaakt. Ik ga je zo meteen een fragment laten horen, Justin.
0: Ja, ja.
1: Je wordt er helemaal eng van. Zo hard sloeg het op een gegeven moment hier in.
0: Oh.
1: Maar de vraag is dan wel, als je dan daar doorheen gaat vliegen, heb je er zelf nog iets van gemerkt? Behalve een beetje de angst en zweet op de rug.
0: Ik heb dus eigenlijk helemaal geen angst ervaren. Maar juist, ik vind dat zo mooi om te zien. Ik vind het zo prachtig.
1: Maar ook als je er middenin zit?
0: Ja.

0: Rooie Dorp is dit gefilmd. Je hebt zeg maar van die klappen, dan hoor je zeg maar de lucht openkraken. Dat je denkt, oh, nou, dit is onweer. En je hoort die rommel, weet je wel, zo. Hoor je er dan? Dan denk je ook, dat is onweer. Nu dacht ik echt, nou, je zou bijna zeggen dat het een aanslag is. Zo ja. Hard was dat, maar ook gewoon een heel ander geluid dan dat je gewend bent. En ik kan je vertellen, Justin, wat het er niet één, maar drie van dit soort knallen.
1: Flinke knallen.
0: Ja.
1: Ja, bizar. Nou, de piloot wist ook te vertellen dat dit soort onweersbuien dus natuurlijk heel zeldzaam zijn boven Europa, maar in Afrika eigenlijk wel voorkomen.
0: Oh, okay.
1: En hij vertelde ook dat we vlogen op 11 kilometer hoogte en de wolk, de stormwolk, was op 15 kilometer hoogte. Dus ja, dat is wel tof. Je ziet gewoon echt een muur van wolk en donder.
0: Ja,
1: ja, dat is bizar.
0: Het is bizar, maar ik vond het ook bizar dat jij toevalligerwijs net daarboven vloog of daarnaast vloog. Ja. En die beelden ook deelde op jouw Instagram-account. Dat vond ik ook wel bijzonder om te zien, want wij zaten er middenin. Jij zat er dan een soort van boven en uiteindelijk ook een soort van doorheen. Maar ik heb twee vliegtuigen gezien rond dat tijdstip. En dat was het ook, want ja, er waren eigenlijk twee vliegtuigen die toch dorsten door die wolk heen te vliegen.
1: Het zou zomaar ik kunnen zijn geweest, want onze aanvliegroute was over Alphen aan den Rijn.
0: Nou ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik. Misschien heb ik je zelfs wel op film.
1: Kijk, welke meloot zit nu nog in de lucht?
0: Ja, maar dat ik ook echt dacht van, oké, wanneer slaat het in? Niet de vraag of het inslaat, wanneer slaat hij in dat vliegtuig?
1: Nou, maar dat is op zich niet erg, hè, als het inslaat, want daar kunnen ze tegen.
0: Nee, klopt, alleen het geeft toch wel een akelig gezicht. Maar ook, nou ja, goed, pas rond een uurtje of drie of zo begon ik de andere vliegtuigen te horen. Die uiteindelijk na die onweersbuien zijn gaan vliegen. Dus in zover. Maar waarschijnlijk heb je het toch gezien. Het is toch grappig?
1: Ja, ik vind het echt te gek. Ja. Ik vond het echt een traktatie.
0: En wat de rest een bijzondere week voor
1: absoluut
0: jou.
1: Een hele bijzondere week. Ja. Die volledig in het teken staat van onweer.
0: Nou ja, gelukkig heb je dat niet meegemaakt in Portugal dan. Heb je daar wel echt een lekkere week gehad? Ja. En ook niet die warme temperaturen en zo. En,
1: nee, was echt heerlijk. Het was echt fantastisch genieten.
0: Lekker man, ja, nu weer aan het werk.
1: Ja, maar dat vind ik ook genieten.
0: Nou, ja, dat is
1: dus ik zat er maandag ook gelijk in. Ik zit er nog steeds hartstikke lekker in. Dus ik vind het hartstikke fijn om weer aan het werk te gaan.
0: Nou, dan gaan we het even officieel doen. Er is natuurlijk veel te vertellen, hè. Maar laten we hem dan officieel ook even introduceren. Het is...

0: Dank u.
1: Dankie. Ja, nou ja, goed, de cultuurtips hebben we natuurlijk ook weer van Jussen van Kampen deze week. Want he's back in business. Natuurlijk moesten we het even hebben over alles wat hij heeft beleefd in de afgelopen anderhalve week. Business, het gaat natuurlijk voort. Ook de cultuuractiviteiten gaan door. Wat heb jij onder andere allemaal meegenomen voor deze week?
0: Nou, we beginnen in Aarlanderveen. Volgende week woensdag 9 juli is de muziek letterlijk die je door het dorp trekt in plaats van een onweerswolk. Want muziekvereniging DSS organiseert dan dit jaarlijkse ijsjesconcert bij de muziektent aan de Dorpstraat. Vanaf 7 uur opent de Mars een showband feestelijk met een rondgang door het dorp, waarna leerlingen en orkesten laten horen waar ze afgelopen seizoen aan gewerkt hebben.
1: Wacht even hoor. Jij zegt ijsjesconcert. Gaan ze nou op ijsjes blazen of wat?
0: Nee, daar komt-ie. Want dat ga ik je zo vertellen. Want van de vrolijke noot tot het opleidingsorkest en de fanfare, een avond vol muziek voor jong en oud. En zoals de naam het al verraadt, Wesley.
1: Ja?
0: Er staat voor iedere bezoeker ook een gratis ijsje klaar.
1: Oh.
0: En de toegang is helemaal gratis.
1: Kijk, dan begrijp ik het. Nee, ik denk, ze hebben duidelijk ineens zo'n ijshoorntje waar ze dan... Maar dat werkt niet zo. Nee. Ja.

0: En op vrijdag 4 juli verandert het Rijnplein in Alphen aan de Rijn in een plek van ontmoeting, herinnering en verbinding tijdens Katie Coty. Want dat is eigenlijk vandaag, hè, 1 juli is de dag van Katie Coty, waarbij we stilstaan bij het collectieve slavernijverleden. En van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staan we stil bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen die zaterdag. Maar Katie Coty is ook een viering van cultuur, verhalen en samenkomen. Dus verwacht muziek, dans, kunst, gesprekken en een culturele markt. Een dag om te luisteren, te leren en elkaar te ontmoeten.
1: Ja, we spraken daar net over met de Erika Samson inderdaad. Over de viering in Alphen aan het Rijn. Ja, vandaag dus officieel in Amsterdam. Vandaar dat de lokale versies op andere dagen moeten plaatsvinden. Ik zei zaterdag, maar het is dus over 2 dagen, hè? Dus 4 en 5 juli gaat het om.
0: Ja. Vrijdag en zaterdag.
1: Exact.
0: Inderdaad, ja. En hou je van verrast worden, zet dan zondag 26 juli in je agenda voor een muzikaal ommetje in Rijnwoude. Dit jaar fiets je langs geheime locaties in Koudekerk aan de Rijn, waar onderweg bijzondere live optredens op je wachten. 4 muzikale tussenstops, koffie of thee bij ontvangst, een hapje voor onderweg en afsluiten met een afterparty inclusief jam sessie. De start is vanaf 11:30 bij de Brugkerk en aanmelden kan via Actief Rijnwoude. En nog een extra tip voor in je agenda. Op zaterdag 4 juli vindt aan de Zegeplas in Alphen aan de Rijn het Sama Sama Maluku Festival plaats. Een festival waar ontmoeting, trots en Molukse cultuur centraal staan. Met muziek, verhalen en verbinding wordt stilgestaan bij de nalatenschap van de eerste generatie Molukkers en wordt die geschiedenis op een levendige manier doorgegeven. En dit waren de cultuurtips van deze week. Ben je nou benieuwd naar wat er nog meer te beleven is? Check dan de website van Kabas. www.kabas.nl of volg ons op de socials @ikbenkabas. En hoe schrijf je dat nou ook alweer?
1: KABBAZ.
0: Ja.
1: KABBAZ. KABBAZ. KABBAZ. Dankjewel. Jussen van Kampen.
0: Het zit er zo ingebakken.
1: Precies, ja. Nee, ik moet echt aan de bak van het weekend. Om dit volledig in mijn hoofd goed te repeteren. Jussen Besselink van Kampen.
0: Juist. Ja, top.
1: Nou, lekker. Ondanks dat je weer terug in business bent. Geniet toch nog even na van alles. Heb je alle fotoboeken en dat soort dingen? Of komt dat langzamerhand weer een beetje...
0: Nee, we wachten nog op de foto's van de fotograaf. We hebben alleen de foto's van de gasten gewoon binnen.
1: Oh, kijk, dat
0: die
1: is
0: zo
1: fijn.
0: Een fotootje hebben getrokken.
1: Ja, dus je hebt al een heel klein beetje kunnen terugkijken. Ja, het duurt altijd heel lang, hè, voor zo'n fotograaf en videograaf dat allemaal opstuurt. Maar op zich ook wel goed, want dan krijg je ook mooie foto's.
0: Ja, en logisch, want hij stuurde al dat er 2000 foto's zijn. Dus dat zijn er nogal wat.
1: Oh, ik dacht dat hij €2000 erbovenop wilde doen.
0: Nee,
1: je kreeg niet de rekening. Foto's. Maar dat is lekker, weet je wel. Dan heb je ook genoeg om te kiezen.
0: Ja.
1: Heb je dan ook zo'n pakket van, denk je maar, dan 400 foto's van die 2000 mag...
0: Nee, want het is een goede vriend van mij.
1: Dat is fijn.
0: Dus een vriend van ons hebben gevraagd om dat te doen.
1: Ja, dat is fijn. Nou, geniet er vooral van. In ieder geval van de foto's die je al hebt en de foto's die er gaan komen.
0: Zal zo even wat laten zien. Is
1: ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ik sta te springen en dat merk je. Maar dat gaan wij dan doen. Wij gaan ook door met de ochtendshow natuurlijk. Tot 10 uur zijn we bij je. En zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk de muziek ook die jij wilt horen. Dat kun je laten weten via @CDL of op Instagram. In de story vind je namelijk een poll met 2 platen die we voor je hebben klaargezet. Dat allemaal in het kader van...
2: Disco Classics.
1: Met een zomerstintje. En dan 100% NL erbij. Ja, weet je, we doen het allemaal door elkaar. Nee, ja, we hebben wel 2 bijzondere platen neergezet, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Althans, de ene is bekender dan de ander, maar het is allebei echt wel zomers. Het is toch gelukt?
2: Ja, het is gelukt.
1: Ja. In de ochtendshow, dus @CDL op Instagram. Ga vooral stemmen, want jij bepaalt dus wie wij draaien zometeen. Jussen?
3: Ja? Dank u. En nu muziek.
1: Nou, vooral muziek. Oh, 177 dagen.
4: En dan is het kerst. Zeg, ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
1: Nee. Zitten ze midden in de zomer, man. Begint hij over de kerst. Doe eens normaal. Hek. Rutger van Barneveld die heeft ook last van de zomer. Namelijk de zwoele zomernachten.

0: van Barneveld. En ja, de zwoele zomernachten. Hij ziet de zon zakken in de zee. En wij doen mee. Nou, daar gaat hij. De zon. Wat niet gaat is het nieuws uit de regio. Want Richard Harman, die hoor je zo meteen daarmee. Wat heb je onder andere in het nieuws, Ries?
1: Wat heb ik onder andere in het nieuws? De brand in een garage.
0: Brand in een garage?
1: Ja.
0: Oh, die bij jou hopelijk thuis.
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb geen garage.
0: Dus dat scheelt weer. Waar het wel heeft plaatsgevonden, dat hoor je zo meteen. En natuurlijk ook het nieuws uit de wereld. De hoofdpunten van NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio? Nou, onder andere die brand natuurlijk in de parkeergarage. Zeker. We gaan het horen van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan de Sterkenburg in Alphen aan de Rijn is maandagmiddag brand ontstaan in een garage. Het vuur zat in het dak en de spouwmuur en ontstond vermoedelijk na werkzaamheden. De brandweer moest delen van het dak openbreken om de brand te blussen. Drie verdachten van de vondst van ruim 500 kilo cocaïne in een loods in Alphen aan de Rijn mogen voorlopig naar huis. De inhoudelijke rechtszaak ging niet door vanwege de extreme hitte, waardoor een nieuwe zittingsdatum nog maanden op zich laat wachten. De rechtbank laat de mannen onder strikte voorwaarden vrij. Zo mogen ze onder meer geen contact met elkaar hebben. De hertelling van de stemmen na de gemeenteraadsverkiezingen in Kaag en Braassem heeft de gemeente ongeveer 25.000 euro gekost. De VVD vroeg de hertelling aan nadat de partij op 8 stemmen na een derde zetel misliep. De uitslag bleef uiteindelijk ongewijzigd. Het grootste deel van de kosten bestond uit de inzet van gemeentepersoneel. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Ja, deze hele ochtend loopt het al vast op de A4. Heeft natuurlijk te maken met die wegwerkzaamheden op de A44 tussen Afrit Noordwijkhout en Knopen Burgerveen. De weg is dicht, duurt nog tot in ieder geval aanstaande vrijdag, is de verwachting. Daardoor deze ochtend te file dus. Het is nu wel inmiddels weer wat teruggelopen, dus dat is lekker. Het staat op dit moment 11 kilometer tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp. Heb ik het natuurlijk over die A4. En je vertraging is daar zo'n 21 minuten. Deze ochtend ook problemen op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Staat op dit moment 14 kilometer. Vertraging is daar 35 minuten. Komt door opruimwerkzaamheden na een afgevallen lading. 3 rijstroken zijn er afgesloten. Oeh. Vanwege zuiveringsslip, oftewel slipgevaar. Omrijden wordt geadviseerd om dat te doen via Amsterdam. Dat kan over de A2, de A9 en de A4. Naar verwachting duurt dit nog tot 11 uur deze ochtend. Hebben we nog 2 meldingen? Nee, 1 melding nog over. Dat staat in de Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Hoe is het op het

0: Inmiddels.
1: Ja, ik roep het natuurlijk al de hele ochtend. Door beperkingen in de materieel inzet rijden en minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouda Goverwellen. En dat duurt allemaal tot vanavond 6:15.
0: Kijk, we kunnen het afblussen zometeen met de Disco Classics. Eén daarvan gaan we zometeen draaien. Althans, één van de platen die we voor je hebben klaargezet. @studio11 op Instagram. Je hebt ongeveer nog een minuutje of 5-6 om te stemmen. Zometeen gaan we namelijk de winnaar draaien. @studio11 op Instagram. In de story, daar vind je de poll. Met dus de twee opties. Stem vooral. @studio11 op Instagram. Heb ik al gezegd @studio11 op Instagram?
1: Volgens mij wel, al 3 keer.
0: @studio11 op Instagram, 4 keer.

0: Ook zo'n vergeten parel, maar wel erg lekker hoor. De Cold War Kids en Royal Blue in de ochtendshow Where Did You Go van Jax Jones hoorde hier. En Lucky van René Rapp. Ja, de platen die we voor je klaar hebben gezet, die staan ook op je te wachten. In ieder geval op jouw stem. Want ja, uiteindelijk willen ze gedraaid worden. En misschien wil je ook wel dat ze gedraaid gaan worden. Maar één daarvan, daar hebben we maar plek voor. De vraag is, wie mogen we draaien volgens jou?
1: Het Rad.

0: je gang.
1: Yes, Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin, daarin vragen we wat jij wilt horen in de ochtendshow. Hangen we een categorie aan vast en vandaag is dat de categorie...
2: Disco Classics met een zomerstintje.
1: Zo is het inderdaad. En ik dacht gisteren, het is een moeilijke opgave, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Daarvoor heb jij een plaat uit mogen zoeken, Ries. Welke ben jij voor gegaan?
2: Ik ben gegaan voor Ryan Paris en Dolce Vita.
1: Het welbekende Ryan Paris en Dolce Vita, ja. Toen ik dat zag...
2: Ja, wat moet je daar tegenover zetten?
1: Laat maar gaan, weet je. dit is alweer uitgemaakte zaak. Het heeft geen zin meer. Dus kijk maar even. Maar toch, toen hoorde ik deze voorbij komen. Ik ben een beetje op zoek gegaan. En dit is Tatjana, bekend natuurlijk van Vlodder. Oftewel Tatjana Simic. Zij is ook zangeres geweest in een kortstondige periode. 1988 was het jaar waarin Chica Cubana vandaan kwam. Die ze heeft uitgebracht. En ik dacht toch wel, ja, die moet ik er echt tegenover zetten. Als die niet gedraaid mag gaan worden zometeen... wil ik er toch een klein fragmentje van laten horen. Want ik vind het toch echt een bijzondere plaat. Lekkere plaat ook. Misschien ook wel iets wat je nu zou gaan ontdekken... mochten we mogen draaien. De vraag is, wie mogen we draaien? Daarvoor heb je kunnen stemmen op @studio of op Instagram... in de afgelopen uren. Zullen we maar gaan kijken naar de uitslag dan?
2: Ja, laten we maar doen, joh.

0: Ja, wie wordt de winnaar van het Rad van Fortuin van woensdag 1 juli 2026? Categorie Disco Classics met een zomerstintje.
1: Ja, je hebt het natuurlijk eigenlijk al een beetje voorspeld. Met 71% van de stemmen is de winnaar Ryan Paris.
0: Tatjana, Ryan Paris,
1: sorry hoor.
0: Ryan Paris.
1: Ja.
2: Het Rad van Fortuin.

0: En Ryan Paris, Dolce Vita. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Disco Classics met een zomerstintje. Ja, waren het niet dat binnenkort weer de Tour de France gaat beginnen? Nooit het allemaal weer voorbij komen razen. Ja, als we het over Paris hebben, hebben we het natuurlijk over Frankrijk. Ja. Ik bedoel, ja. Maar we hebben het natuurlijk ook over het Rad van Fortuin. Ja, ik zei het net al, Tatjana Simic maakte dus in 1988 een plaatje. Dat is dan Chica Cubana. Ik kan zomaar snappen dat je deze plaat of niet kent of bent vergeten. Oh, had ik het wel leuk gevonden als hij had gewonnen, want dan had ik hem kunnen draaien. Maar het mag helaas niet zo zijn. Dat is een van mijn optie in de Disco Classics zomerstintje vandaag. Ja, morgen niet die categorie in het Rad van Fortuin. Wel een andere, want ja, we moeten weer een slinger aan het rad gaan geven. Althans, dat doe ik niet. Maar wel Richard Harreman.
1: Dus het Rad van Fortuin.
0: Want Richard Harreman heeft het rad weer naast zich staan. Waar hoop je dat hij op terechtkomt, Ries?
2: Ja, weet je, er staan zoveel leuke categorieën staan erop. Misschien nog een keertje trending hits. Die hebben we nog niet zo vaak gehad.
0: Nou, volgens mij hebben we die helemaal nog niet gehad. Dus moeten we een keer gaan draaien dan. Ja. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 3, 2, 1, daar.

0: echt... Het is hem niet geworden.
1: Het is hem niet geworden. Nee. Nou, dat is al een bummer. Maar goed, aan de andere kant staan genoeg andere leuke categorieën op. Maar de vraag is, welke is het dan wel geworden?
0: Ja, wij doen alles met een zomerstintje.
1: Ja.
0: En wat voor muziek moet het dan worden als het zomer is met een zomerstintje?
1: Nou, dan wordt het zomerse muziek.
0: Ja.
1: En laten we het niet moeilijk doen als het ook makkelijk gemaakt kan worden. Hè? Ik bedoel, zo is het wel. Vanmiddag komen weer twee opties online. @studiohalf op Instagram. We hopen dat jij wilt stemmen. Doe dat vooral, want uiteindelijk bepaal je daarmee ook wie we gaan draaien in de ochtendshow. Zomerse muziek dus op de planning voor morgen rond 9:45. Nou dat. Ochtendshow aflevering nummer 553 wordt het dan. Want 552 sluiten we nu af. Morgen zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe dus. En
0: Dat.
1: Heb je nog iets bijzonders te melden? Of zeg je van nou, studiohalf.nl en studiokagebraas.nl is prima zo?
0: Dat is prima zo.
1: Dan zwaaien we je uit. Met natuurlijk ook de...
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: De grap van de dag.
0: Daar hebben we dan wel weer tijd voor.
1: Ja, tuurlijk. Anders dan klopt de ochtendshow niet. Dan ga ik echt met een slecht gevonden huis.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ries.
0: Ja.
1: Welke muziek wordt vooral door... De festivalgangers geluisterd op een kippenfestival.
0: Op een kippenfestival?
1: Op een kippenfestival, ja.
0: Geen idee.
1: Zo, Tok en Rol.
0: Tok en Rol. Oké.
1: Okay. Nog eentje dan. Waarom neemt een festivalganger altijd een ladder mee naar zo'n feestje?
0: Waarom neemt altijd wat?
1: Waarom neemt een festivalganger altijd een ladder mee naar een festival?
0: Geen idee.
1: Voor de hoogtepunten.
0: Mag ik wel naar huis?
1: Nog eentje dan?
0: Nou, nog één dan.
1: Nou, nog één. Echt, nog één?
0: Nou. Nog één.
1: Hoe noem je een lijst met muziek... die veel beluisterd wordt door groenten? Dus hoe noem je een lijst met muziek... die veel beluisterd wordt door groenten? Een
0: slagerlijst, weet ik dat.
1: Nee, een preilist.
0: Ik merk het al, het begint flink te zakken, het niveau.
1: Wat is het favoriete brood van een drummer?
0: Nou.
1: Stokbrood.
0: Ik was gisteren bij de markt en ik maakte de opmerking van... ik wil graag een tijgerbroodje, want dan ben je tenminste verlost. Word je tenminste niet meer aangevallen. Ik kon het niet waarderen. Ik weet niet waarom.
1: Ik snap hem ook niet.
0: Niet aangevallen worden door een tijgerbrood.
1: Ja.
0: Je ziet maar weer, het niveau is uitzonderlijk laag.
1: Da. Zeg, morgen zijn we weer met een nieuwe ochtendshow. Voor nu een hele fijne woensdag.
0: Van mij tot vrijdag.
1: Jij bent er morgen niet,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, ik ben er morgen niet.
1: Nou, dan tot vrijdag.
0: Tot vrijdag dan.
1: En wie is er morgen dan wel?
0: Pim, toch?
1: Oh ja, Pimmetje komt.
0: Ja.
1: Nou, gezellig. Spreken wij Pim morgen. En jouw vrijdag weer.
0: Yes.
1: Nou, en tot morgen tot een nieuwe ochtendshow. Ja. Ik moet even die preilist klaarzetten. Als het goed is, is hij daar. Thijs, kom er maar in.
3: Hey jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
1: Ja.
4: Wauw. De ochtendshow.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Van 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. De derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden, midden in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dit weekend staat namelijk helemaal in het teken van festivals. Niet één, niet twee. Maar wacht, je krijgt er nog één voor de prijs van drie. Drie festivals dit weekend, georganiseerd onder dezelfde organisatie, namelijk Dutch Summer Vibes, Wet n Wild Beach Festival en het Sama Sama Maluku Festival. Het staat op programma. We gaan het erover hebben met de man die er middenin zit in die organisatie, Martin Kalkoven. Martin, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
1: Hoe blij ben je eigenlijk dat komend weekend de temperaturen worden gehanteerd zoals afgelopen weekend? Want die waren vrij hoog natuurlijk.
2: Die waren afgelopen weekend enorm hoog.
1: Ja.
2: We hadden zelf druk aan het werk bij Wet n Wild met een bruiloft.
1: Oeh,
2: ja. En dat was een meer dan behoorlijke uitdaging inderdaad.
1: Want hoe doe je dat dan zoiets? Moet je dan extra maatregelen nemen? Zeker een bruiloft is natuurlijk, mensen in driedelig pak is allemaal niet te doen.
2: Is niet te doen. En adviseren mensen om inderdaad niet te lang in een driedelig pak te lopen.
1: Ja.
2: De mensen willen heel graag natuurlijk zich mooi aankleden voor de speciale dag voor die mensen. Alleen, ja, het moet wel reëel en haalbaar blijven. En daarnaast, ja, genoeg water blijven schenken. En gelukkig zitten we bij Wet n Wild aan het water en hadden we nog wel een beetje een windje. Maar in het begin tijdens ceremonie en dat soort dingen hou je zo lang mogelijk de deuren dicht.
1: Ja.
2: Zodat de airco nog enigszins zijn werk kan doen, zover die dat haalt, bij 38 graden. Maar na een tijdje dan, de mensen willen ook naar buiten hebben.

0: We hebben natuurlijk mooi terras en dat soort dingen. Ja, dan ga je niet, krijg je het niet voor elkaar om de mensen alleen maar binnen te houden.
1: Nee, dat sowieso niet natuurlijk. Buiten het feit om, jij hebt het over de wind. Ik denk, jij zegt, iedereen gaat op een gegeven moment het Zegermeer in, zeg maar. Die nemen even een plontje.
0: Er zijn ook wel daggasten, er waren ook een paar kinderen bij, die zijn even in het water geweest inderdaad. Okay, ja. En sommige dames die deden hun hakjes uit en die gingen met een voeten tot hun enkels ergens het water in, wat natuurlijk ook weer verkoelend is. En op die manier heb je een iets andere dag. Maar daarnaast zullen zij deze dag nooit vergeten. Eén, het is een bruiloft, maar twee, er was op de heetste dag misschien wel ooit. En wat was het? Code rood en superhittegolf en allerlei andere kreten die eraan gehangen worden.
1: Ja.
0: Maar dat wij dit in de afgelopen weekend geen festival hadden, daar ben ik wel heel blij mee. Kijk naar Defcon, kijk naar andere. Is natuurlijk het lelijkste wat er kan gebeuren zonder dat je er iets aan kan doen, dat de boel gecanceld moet worden of iets.
1: Ja, want hou je daar op voorhand rekening mee? Kun je een beetje kijkje geven in zeg maar wat de gevolgen zijn van het afgelassen van zo'n festivalweekend?
0: Hier is bijna geen rekening mee te houden. Tuurlijk zit het in een van de scenario's en in je achterhoofd en dat soort dingen. Maar er is niet tegen te verzekeren.
1: Nee.
0: Dan is het. En je kan ook niet zeggen, ik hou een dusdanig potje reserve om dit op te kunnen vangen.
1: Dat is toch wel een financiële stof wat het dan veroorzaakt?
0: Ben ik bang voor een Defcon, ja. Maar goed, dat is een hele grotere organisatie die volgens mij ook meerdere evenementen organiseert. Maar ik kan me voorstellen dat die één of een aantal jaren hiervoor aan het werk zijn.
1: Ja, gelukkig hoeven jullie geen spaarpotje erbij te houden, want van het weekend wordt het gewoon normaal weer, laten we het maar even zo noemen. Wel lekker weer, want er staan ook wel weer wat hogere temperaturen op de planning, maar die zijn wel aan te houden, zeg maar. Hoe gaat het eruit zien? Drie festivals natuurlijk dit weekend.
0: De weersvoorspellingen zien er fantastisch uit inderdaad. Geloof tussen de 22 en 26 graden alle drie de dagen. Ik zeg al dat tussen 20 en 25 graden is het perfecte festival weer. Veel warmer wordt het lastiger en veel kouder. Krijg je een ander soort evenement, moeten mensen met jassen en truien rekening gaan houden. Hoe ziet het eruit? We hebben vrijdag Dutch Summer Vibes, Hollandse avond. Met als hoofdex Gerard Joling en André Hazes. Eigenlijk de hele avond lekker meezingen en feesten en doen. Op zaterdag hebben we Sama Sama, Maluku Festival. Molukse dag worden ook de ouderen, eerste, tweede generatie, in het zonnetje gezet. Gekomen op een verhoogd podium te zitten. En die krijgen eten en drinken en alles mooi verzorgd. En de hele dag zijn daar mooie bands en gezelligheid. Met ook een treintje Oosterhuis bijvoorbeeld als optreden. Qua muziek lekker soul, jazz, die kant op. En op zondag hebben we twee podia. Eentje met de urban en eentje met house. En dat zal voor wat jonger publiek zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet. Het weer, zon en wolken met in het noordwesten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen gaat in de loop van de dag regenen.
1: Studio Alphen.

0: Is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Mogelijk hebben wij de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Alvia aan de telefoon. Gisteravond is er namelijk een soort stemmingsronde geweest. En hebben ze de leden van de voetbalvereniging bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Nico de Jong. Nico, goedemorgen.
2: Best goedemorgen.
1: Het Nederlands elftal is natuurlijk geen positief nieuws geweest vannacht. Ik bedoel, ze hebben verloren door de penalties. Hebben we wel positief nieuws vanuit jouw persoon?
2: Ja. Ja! Wat dat betreft hebben de leden inderdaad een nieuw bestuurslid gekozen. Hè, want zo werkt het formeel.
1: Ja.
2: En vanuit het bestuur dan de voorzittersrol toebedeeld gekregen.
1: Ja, want Martijn van Dalen die ging ermee stoppen. Dat was al eerder bekend. Daarvoor hadden we elkaar eerder ook aan de telefoon. Jij had je in ieder geval opgegeven als kandidaat. Gefeliciteerd trouwens, Nico.
2: Ja, dankjewel.
1: Was je de enige kandidaat of waren er meerdere?
2: Op hele korte termijn, toen de ledenvergadering uitgeschreven werd, toen kwam er toch wel een tegenkandidaat

0: op de rol. Maar die heeft zich direct ook weer teruggetrokken. Oh. Ik denk dat hij zich een beetje bedacht had in de hoeveelheid werk wat het met zich meebracht. Maar dus het was nog even spannend, wel niet. En, maar ja, net zo snel als dat hij zich aandiende, was hij ook weer vertrokken.
1: Ja, maar had het dan toch wel, ja, was het dan meer formaliteit? Of had het toch nog kunnen zijn dat mensen zeiden van ja, we kunnen ook tegen je stemmen? Oftewel, ja, dan lopen ze natuurlijk zonder voorzitter rond. Maar dat ze het niet per se in jou zagen, had dat gekund?
0: Ja, ja, dat kan natuurlijk altijd, hè, ja, okay. Dat we dat voorop stellen. Dat weet je gewoon nooit met een stemming. Vooralsnog hebben we dat niet hoeven doen, hè. Dus waren de mensen heel content en blij. Ja, en laten we voorop stellen, hè, dat zeg maar Martijn van Dalen en met name Edwin zo'n basis neergezet hebben de afgelopen jaren. Ja, dat het ook wel heel makkelijk instap is, hè? Want de trein die dendert. En dat is wel neergezet door de bestuurdersleden die nu vertrokken zijn.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je best wel grote schoenen hebt om te vullen.
0: Nou, dat absoluut, hè? Maar dat heb ik gisteren ook gezegd. Hè? Je moet in een aantal schoenen gaan stappen. Maar vooralsnog zeg ik van, het draait niet om de voorzitter. Het draait uiteindelijk, hè? Je doet het met elkaar. En vooral dat samen met al die vrijwilligers die daar dagelijks en wekelijks mee bezig zijn. Dat is wat Alfia maakt.
1: Ja, nu loop je daar natuurlijk ook al wat jaartjes rond. Je bent ook scheidsrechter daar geweest, daar ben je inmiddels mee gestopt. Maar je vertelde toen wel van joh, er is eigenlijk geen soort van campagne meer. Hè? Je hebt wel een idee hoe je het wil gaan doen in de toekomst met Alfia. Eigenlijk ook niet al te veel veranderen, omdat juist de basis heel goed is. Maar maakt het je dan nu wel wat zenuwachtiger nu het daadwerkelijk zo is?
0: Nee. Ik ga er met een frisse blik in. Hè. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat Alfia natuurlijk een echte familieclub is. Hè, waar ze met elkaar presteren, hè, zonder die identiteit te verliezen. En daarin zeg ik wel, ja, dat past ook wel een beetje. Hè. Een beetje dat volksen en dat doen maar normaal. En vooral dat doen. Ja, ik denk dat het dan vanzelf ook wel goed komt. Ja. Je moet je eigen ervoor inzetten en dan komt alles vanzelf op spookjes terecht. En dat zeg ik nogmaals, de basis is zo goed neergezet door Martijn en Edwin. Ook als je kijkt naar de verduurzaming, we gaan nu batterijen aanschaffen om zeg maar de energie die we met de zonnepanelen op de kleedkamers hebben liggen, om die uiteindelijk ook op te slaan. Dus ja, er staat zo'n sterke basis.
1: Het andere oranje wordt wat groener, wilde je zeggen.
0: Nee, we blijven oranje. We blijven oranje.
1: Ja, want dat is niet zo, hè? Je gaat niet grote aanpassingen doen. Het is niet ineens dat je een ander clublogo krijgt of met andere shirts gaat spelen.
0: Helemaal niet. Weet je wel, met name, en ik had dat in een eerder gesprek met je al gezegd, dat DNA van Alfia, dat willen we met elkaar wel bewaken. Hè? Want Martijn heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan van 500 naar 1300 leden. Ja, dat doet wat met een vereniging. Maar dan moet je ook dat DNA, dat je dat volkse bent en dat je er dus voor iedereen bent. Hè? Of het nou de selectie is, maar ze zijn er voor iedereen. Het is natuurlijk van de allerkleinste Alfia-guppen tot veteranen, de veteranen en de groeiende meidentak en de Alfia Thunderbirds. Dus het is met name een gezellige maatschappelijke club waar iedereen gewoon welkom is. En dat DNA moet je bewaken met elkaar.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over Katie Kotti, want vandaag is het 163 jaar geleden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen, toen nog onderdeel van Nederland, de slavernij bij wet werd afgeschaft. En ook vieren we en ook herdenken we dat het 153 jaar geleden is dat er een echt einde kwam aan dit hele verhaal. Katie Kotti, het wordt op meerdere plekken in Nederland herdacht, ook in Alphen aan de Rijn. Alleen niet vandaag, wel aankomende zaterdag. Aan de telefoon heb ik Erika Samson. Goedemorgen, Erika.
2: Goedemorgen.
1: Waarom de keuze om dat niet vandaag te doen, maar dat op zaterdag op de planning te zetten?
2: Nou, dat heeft onder andere te maken met de afspraken die we daar ooit hebben gemaakt. Dat Amsterdam op 1 juli de voorkeur heeft. Dat de stad is waar iedereen naartoe zou moeten gaan. En dat alle andere gemeentes dan op andere tijden of andere datums het feest zouden vieren en het zouden herdenken.
1: Ja, dat eigenlijk iedereen bij de grote herdenking in Amsterdam kan zijn.
2: Precies.
1: Ja. Ja. Nou, daarvoor is dus een datum uitgekozen. Dat is aanstaande zaterdag. Het gaat, daar gaat het een en ander gebeuren natuurlijk. Onder andere op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn. Wat gaat er gebeuren, Erika?
2: Nou, het is heel leuk om te zeggen. We beginnen met een hele mooie snuffelmarkt. Onder genot van muziek. We hebben een hele leuke presentator die die dag mooi samenbrengt. Kunst over vrijheid hebben we, gesprekssessies over slavernij, maar ook over hoe dat allemaal nu nog doorspeelt. We hebben optredens, we hebben workshops, we hebben een brass band. Er is gratis schaapijs te halen voor de eerste 100 bezoekers. Eigenlijk heel erg veel.
1: Ja, heel veel. Veel eten, veel gezelligheid, veel muziek.
2: Je hebt het ook.
1: Ja, exact. Maar ook zeker die kunstwerken. Want er worden ook kunstwerken op het Rijnplein neergezet. Schilderijen. Die zorgen natuurlijk ook voor gesprekstof. Wat is daar onder andere op te zien?
2: Ja, dat is een tentoonstelling van Germaine de Heij. En zij onderzoekt hoe de betekenis van vrijheid verschuift binnen de Surinaamse geschiedenis. En dit doet ze met historische documenten, fotografie en symbolische beelden. Ja, ik zou zeggen, kom alsjeblieft kijken. Het is op 4 juli en dan tussen 11:30 en 14:00 kun je het mooi bewonderen, maar ook het gesprek erover gaan. Verder kan dat ook op 7 juli in het gemeentehuis Werkcafé. Dat kan dan om 12:00. En bij het gemeentehuis Raadzaal op 10 juli om 7:00. Maar die tijden zullen vast nog terug te vinden zijn. En kun je ook nog navragen op de dag zelf, want zij is daar natuurlijk om haar werk te laten zien.
1: Ja.
2: Wat dus precies is, dat moet je echt voor naartoe komen.
1: Maar heb je de schilderijen wel al gezien? En kun je wel een soort van inkijkje geven in of dat je zeg maar zelf je fantasie erop moet loslaten? Of dat er echt wel iets wordt uitgebeeld waardoor je eigenlijk inzicht krijgt in wat er in het verleden heeft afgespeeld?
2: Ja, de werken bewegen zich tussen slavernij, emancipatie, onafhankelijkheid en verzet. En daarin, door dat de werken te zien, kunnen we het gesprek met je aangaan.
1: Ja. En dat is ook een beetje de bedoeling van kunst en tentoonstellingen en zo, hè? Dat is eigenlijk wel heel belangrijk, ja.
2: Precies. En het is echt vorig jaar, ze doet het al 3 jaar. En het is altijd op een eigen wijze, maar op zo'n mooie manier, dat je daarna het gesprek nog door wil blijven zetten.
1: Ja. Is het dit jaar ook weer een herdenkingsloop?
2: Nee, dat hebben we dit jaar niet. We hebben dit jaar alles in één gecentreerd. Dat hadden we die 2 jaren daarvoor wel. Maar dan hadden we ook een groter team, zeg maar, achter ons staan. En die is nu wat uitgedund. Dus we hebben er wel voor kunnen zorgen dat het iets heel moois gaat worden. Waarbij de verbinding vooral en het herdenken en het vieren de hoofdrol zal spelen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dit weekend staat namelijk helemaal in het teken van festivals. Niet één, niet twee. Maar wacht, je krijgt er nog één voor de prijs van drie. Drie festivals dit weekend, georganiseerd onder dezelfde organisatie, namelijk Dutch Summer Vibes, Wet n Wild Beach Festival en het Sama Sama Maluku Festival. Het staat op programma. We gaan het erover hebben met de man die er middenin zit in die organisatie, Martin Kalkhoven. Martin, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
1: Hoe blij ben je eigenlijk dat komend weekend de temperaturen worden gehanteerd zoals afgelopen weekend? Want die waren vrij hoog natuurlijk.
2: Die waren afgelopen weekend enorm hoog.
1: Ja.
2: We hadden zelf druk aan het werk bij Wet n Wild met een bruiloft.
1: Oeh, ja.
2: En dat was een meer dan behoorlijke uitdaging inderdaad.
1: Want hoe doe je dat dan zoiets? Moet je dan extra maatregelen nemen? Zeker een bruiloft is natuurlijk, mensen in driedelig pak is allemaal niet te doen.
2: Is niet te doen. En adviseren mensen om inderdaad niet te lang in een driedelig pak te lopen.
1: Ja.
2: De mensen willen heel graag natuurlijk zich mooi aankleden voor de speciale dag voor die mensen. Alleen, ja, het moet wel reëel en haalbaar blijven. En daarnaast genoeg water blijven schenken. En gelukkig zitten we bij Wet n Wild aan het water en hadden we nog wel een beetje een windje. En in het begin tijdens ceremonie en dat soort dingen hou je zo lang mogelijk de deuren dicht.
1: Ja.
2: Zodat de airco nog enigszins zijn werk kan doen, zover die dat haalt bij 38 graden. Maar na een tijdje dan, de mensen willen ook naar buiten. We hebben natuurlijk een mooi terras en dat soort dingen. Ja, dan krijg je het niet voor elkaar om de mensen alleen maar binnen te houden.
1: Nee, dat sowieso niet natuurlijk. Buiten het feit om, jij hebt het over de wind. Ik denk, jij zegt, iedereen gaat op een gegeven moment het Zegermeer in, zeg maar. Die nemen even een pontje.
2: Er zijn ook wel daggasten, er waren ook een paar kinderen bij, die zijn even in het water geweest inderdaad.
1: Okay, ja.
2: En sommige dames die deden hun hakjes uit en die gingen met een voeten tot een enkels ergens het water in, wat natuurlijk ook weer verkoelend is. En op die manier heb je een iets andere dag. Maar daarnaast zullen zij deze dag nooit vergeten. Eén, het is een bruiloft, maar twee, er was op de deze dag misschien wel ooit. Wat was het? Code rood en superhittegolf en allerlei andere kreten die eraan gehangen worden.

0: worden.
1: Ja.
0: Maar ja, nee, dat wij dit in de afgelopen weekend geen festival hadden, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, kijk naar Defcon, kijk naar anderen. Is natuurlijk het lelijkste wat er kan gebeuren zonder dat je er iets aan kan doen, dat de boel gecanceld moet worden of iets.
1: Want hou je daar op voorhand rekening mee? Kun je een beetje kijkje geven in zeg maar wat de gevolgen zijn van het afgelassen van zo'n festivalweekend?
0: Hier is bijna geen rekening mee te houden. Tuurlijk zit het in een van de scenario's en in je achterhoofd en dat soort dingen. Maar ja, er is niet tegen te verzekeren.
1: Nee.
0: Dan is het. En je kan ook niet zeggen, ik hou een dusdanig potje reserve om dit op te kunnen vangen.
1: Dat is toch wel een financiële stof wat het dan veroorzaakt?
0: Ben ik bang voor een Defcon, ja. Maar goed, dat is een hele grotere organisatie die volgens mij ook meerdere evenementen organiseert. Maar ja, ik kan me voorstellen dat die één of een aantal jaren hiervoor aan het werk zijn.
1: Ja, gelukkig hoeven jullie geen spaarpotje erbij te houden, want van het weekend wordt het gewoon normaal weer, laten we het maar even zo noemen. Wel lekker weer, want er staan ook wel weer wat hogere temperaturen op de planning, maar die zijn wel aan te houden, zeg maar. Hoe gaat het eruit zien? Drie festivals natuurlijk dit weekend.
0: Ja, de weersvoorspellingen zien er fantastisch uit inderdaad. Geloof tussen de 22 en 26 graden alle drie de dagen. Ik zeg altijd tussen 20 en 25 graden is het perfecte festival weer. Veel warmer wordt het lastiger en veel kouder. Nou ja, krijg je een ander soort evenement, moeten mensen met jassen en truien rekening gaan houden. Hoe ziet het eruit? We hebben vrijdag Dutch Summer Vibes, Hollandse avond. Met als hoofdact Gerard Joling en André Hazes. Eigenlijk de hele avond lekker meezingen en feesten en doen. Op zaterdag hebben we Sama Sama, Maluku Festival. Molukse dag worden ook de ouderen, eerste, tweede generatie, in het zonnetje gezet. Gekomen op een verhoogd podium te zitten. En die krijgen eten en drinken en alles mooi verzorgd. En de hele dag zijn daar mooie bands en gezelligheid. Met ook een treintje Oosterhuis bijvoorbeeld als optreden qua muziek, lekker soul, jazz, die kant op. En op zondag hebben we twee podia. Eentje met de urban en eentje met house. En dat zal voor wat jonger publiek zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Radio Alpha. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu.
7: Dit is de dag.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Mogelijk hebben wij de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Alvia aan de telefoon. Gisteravond is er namelijk een soort stemmingsronde geweest. En hebben ze de leden van de voetbalvereniging bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Nico de Jong. Nico, goedemorgen.
2: Best goedemorgen.
1: Nederlands elftal is natuurlijk geen positief nieuws geweest vannacht. Ik bedoel, ze hebben verloren door de penalties. Maar hebben we wel positief nieuws vanuit jouw persoon?
2: Ja! Wat dat betreft hebben de leden inderdaad een nieuw bestuurslid gekozen. Hè? Want zo werkt het formeel.
1: Ja.
2: En vanuit het bestuur dan de voorzittersrol toebedeeld gekregen.
1: Ja, want Martijn van Dalen ging ermee stoppen. Dat was al eerder bekend. Daarvoor hadden we elkaar eerder ook aan de telefoon. Jij had je in ieder geval opgegeven als kandidaat. Gefeliciteerd trouwens, Nico.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Was je de enige kandidaat of waren er meerdere?
2: Op hele korte termijn, toen de ledenvergadering uitgeschreven werd, toen kwam er toch wel een tegenkandidaat op de rol. Maar die heeft zich direct ook weer teruggetrokken.
1: Oh.
2: Ik denk dat hij zich een beetje bedacht had in de hoeveelheid werk wat het met zich meebracht. Maar dus het was nog even spannend, wel niet. Maar net zo snel als dat hij zich aandiende, was hij ook weer vertrokken.
1: Ja, maar had het dan toch wel, was het dan meer formaliteit? Of had het toch nog kunnen zijn dat mensen zeiden van we kunnen ook tegen je stemmen? Oftewel, dan lopen ze natuurlijk zonder voorzitter rond. Maar dat ze het niet per se in jou zagen, had dat gekund?
2: Ja, dat kan natuurlijk altijd.
1: Ja,
2: laten we dat voorop stellen. Dat weet je gewoon nooit met een stemming. Vooralsnog hebben we dat niet hoeven doen. Hè? Dus waren de mensen heel content en blij. Ja, en laten we vooropstellen dat zeg maar Martijn van Dalen en met name Edwin zo'n basis neergezet hebben de afgelopen jaren. Dat het ook wel heel makkelijk instap is. Hè? Want de trein die dendert. En dat is wel neergezet door de bestuurdersleden die nu vertrokken zijn.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je best wel grote schoenen hebt om te vullen.
2: Nou, dat absoluut, hè. Maar dat heb ik gisteren ook gezegd. Hè. Je moet in een aantal schoenen gaan stappen. Maar vooralsnog zeg ik van, het draait niet om de voorzitter. Het draait uiteindelijk, je doet het met elkaar. En vooral dat samen met al die vrijwilligers die daar dagelijks en wekelijks mee bezig zijn. Dat is wat Alvia maakt.
1: Ja. Nu loop je daar natuurlijk ook al wat jaartjes rond. Je bent ook scheidsrechter daar geweest. Daar ben je inmiddels mee gestopt. Maar je vertelde toen wel van, joh, er is eigenlijk geen soort van campagne meer. Hè? Je hebt wel een idee hoe je het wil gaan doen in de toekomst met Alvia. Eigenlijk ook niet al te veel veranderen, omdat juist de basis heel goed is. Maar maakt het je dan nu wel wat zenuwachtiger nu het daadwerkelijk zo is?
2: Nee, ik ga er met een frisse blik in. Hè. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat Alvia natuurlijk een echte familieclub is. Hè, waar ze met elkaar presteren hè, zonder die identiteit te verliezen. En daarin zeg ik wel, ja, dat past ook wel een beetje. Hè. Een beetje dat volkse en dat doen maar normaal. En vooral dat doen. Ja, ik denk dat het dan vanzelf ook wel goed komt.
1: Ja. Hè,
2: je moet je eigen ervoor inzetten. En dan komt alles vanzelf op zijn pootjes terecht. En dat zeg ik nogmaals, de basis is zo goed neergezet door Martijn en Edwin. Ook als je kijkt naar de verduurzaming. We gaan nu batterijen aanschaffen om zeg maar de energie die we met de zonnepanelen op de kleedkamers hebben liggen, om die uiteindelijk ook op te slaan. Dus ja, er staat zo'n sterke basis.
1: Het andere oranje wordt wat groener, wilde je zeggen.
2: Nee, we blijven oranje. We blijven oranje.
1: Ja, want dat is niet zo, hè? Je gaat niet grote aanpassingen doen. Het is niet ineens dat je een ander clublogo krijgt of met andere shirts gaat spelen.
2: Helemaal niet. Weet je wel, met name, en ik had dat in een eerder gesprek met je al gezegd, dat DNA van Alvia, dat willen we met elkaar wel bewaken. Hè? Want Martijn heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan van 500 naar 1300 leden. Ja, dat doet wat met een vereniging. Maar dan moet je ook dat DNA, dat je dat volkse bent en dat je er dus voor iedereen bent. Hè? Of het nou de selectie is, maar ze zijn er voor iedereen. Het is natuurlijk van de allerkleinste Alvia-guppen tot veteranen, de veteranen en de groeiende meidentak en de Alvia Thunderbirds. Dus het is met name een gezellige maatschappelijke club waar iedereen gewoon welkom is. En dat DNA moet je bewaken met elkaar.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over Katie Kotti, want vandaag is het 163 jaar geleden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen, toen nog onderdeel van Nederland, de slavernij bij wet werd afgeschaft. En ook vieren we en ook herdenken we dat het 153 jaar geleden is dat er een echt einde kwam aan dit hele verhaal. Katie Kotti, het wordt op meerdere plekken in Nederland herdacht, ook in Alphen aan de Rijn. Alleen niet vandaag, wel aankomende zaterdag. Aan de telefoon heb ik Erika Samson. Goedemorgen, Erika.
2: Goedemorgen.
1: Waarom de keuze om dat niet vandaag te doen, maar dat op zaterdag op de planning te zetten?
2: Nou, dat heeft onder andere te maken met de afspraken die we daar ooit hebben gemaakt. Dat Amsterdam op 1 juli de voorkeur heeft. Dat dat de stad is waar iedereen naartoe zou moeten gaan. En dat alle andere gemeentes dan op andere tijden of andere datums het feest zouden vieren en het zouden herdenken.
1: Ja, dat eigenlijk iedereen bij de grote herdenking in Amsterdam kan zijn.
2: Precies.
1: Ja. Ja. Nou, daarvoor is dus een datum uitgekozen. Dat is aanstaande zaterdag. Het gaat, daar gaat het een en ander gebeuren natuurlijk. Onder andere op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn. Wat gaat er gebeuren, Erika?
2: Nou, het is heel leuk om te zeggen. We beginnen met een hele mooie snuffelmarkt. Onder genot van muziek. We hebben een hele leuke presentator die die dag mooi samenbrengt. Kunst over vrijheid hebben we, gesprekssessies over slavernij, maar ook over hoe dat allemaal nu nog doorspeelt. We hebben optredens, we hebben workshops, we hebben een brass band. Er is gratis schaapijs te halen voor de eerste 100 bezoekers. Eigenlijk heel erg veel.
1: Ja, heel veel. Veel eten, veel gezelligheid, veel muziek.
2: Je hebt het ook.
1: Ja, exact. Ja. Maar ook zeker die kunstwerken. Want er worden ook kunstwerken op het Rijnplein neergezet. Schilderijen. Die zorgen natuurlijk ook voor gesprekstof. Wat is daar onder andere op te zien?
2: Ja, dat is een tentoonstelling van Germaine de Heij. En zij onderzoekt hoe de betekenis van vrijheid verschuift binnen de Surinaamse geschiedenis. En dit doet ze met historische documenten, fotografie en symbolische beelden. Ja, ik zou zeggen, kom alsjeblieft kijken. Het is op 4 juli en dan tussen 11:30 en 14:00 kun je het mooi bewonderen, maar ook het gesprek erover gaan. Verder kan dat ook op 7 juli in het gemeentehuis Werkcafé. Dat kan dan om 12:00. En bij het gemeentehuis Raadzaal op 10 juli om 7:00. Maar die tijden zullen vast nog terug te vinden zijn. En kun je ook nog navragen op de dag zelf, want zij is daar natuurlijk om haar werk te laten zien.
1: Ja.
2: Wat
1: dus
2: precies is, dat daar moet je echt voor naartoe komen.
1: Maar heb je de schilderijen wel al gezien? En kun je wel een soort van inkijkje geven in of dat je zeg maar zelf je fantasie erop moet loslaten? Of dat er echt wel iets wordt uitgebeeld waardoor je eigenlijk inzicht krijgt in wat er in het verleden heeft afgespeeld?
2: Ja, de werken bewegen zich tussen slavernij, emancipatie, onafhankelijkheid en verzet. En daarin, door dat de werken te zien, kunnen we het gesprek met je aangaan.
1: Ja. En daarover. Dat is ook een beetje de bedoeling van kunst en tentoonstellingen en zo, hè? Dat is eigenlijk wel heel belangrijk, ja.
2: Precies. En het is echt vorig jaar, ze doet het al 3 jaar. En het is altijd op een eigen wijze, maar op zo'n mooie manier dat je daarna het gesprek nog door wil blijven zetten.
1: Ja. Is het dit jaar ook weer een herdenkingsloop?
2: Nee, dat hebben we dit jaar niet. We hebben dit jaar alles in één gecentreerd. Dat hadden we die 2 jaren daarvoor wel, maar hadden we ook een groter team zeg maar achter ons staan. En die is nu wat uitgedund. Dus we hebben er wel voor kunnen zorgen dat het iets heel moois gaat worden. Waarbij de verbinding vooral en het herdenken en het vieren de hoofdrol zal spelen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt veel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
4: U kunt gewoon
3: toch wel even uw vraag herhalen?
4: U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben.

Donoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

if you saw me crying? And would you save my soul?

Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaromila.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel. En dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel. En dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
8: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
10: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
8: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu...
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij.
7: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, vandaag varen we met Greenard Country het zeegat uit. Wind in de zeilen, stormen trotserend, beleven we rampen en zeeslagen en vragen

ons af how deep is the ocean en hoe overleven the rising of the sea. Woorden scheepsman James Caan, die er een speciaal album van maakte. Sea of Heartbreak, Don Gibson had stormen van hartzeer. Met mijn favoriet, Evi, die vierdag, verlangen we weer terug naar de haven. As I went to the harbor, dat is pas na 2 uur. De Keltische titel zal ik niet uitspreken.

Sail, Watch Your Sail, Chris Jones en de Night Drivers. In deze uitzending vele stijlen. Bluegrass, country, folk, muziek uit Ierland, Engeland, Schotland en Amerika. Eigenlijk zoals dat bij Creedat Country past. Ocean of Diamonds, straks Bas Mountain Boys. Hier is Dolores Keane, The Low Lowlands of Holland.

Across the Sea met Longview aan boord. Straks de Dubliners, de Irish Navy. Veel zeeslagen vonden plaats op de Atlantic Ocean. Hier is Sandy Denny, Sail Away to the Sea.

van de cd Regular Joe, Chips That Don't Come In. Vandaag geen paden, cowboys en snikheten prairies, maar de bruisende zee en ruige zeelieden.

Vaarwel. Anita Carter heeft ook binding met de zee. Tijd om de visnetten op te halen. We doen dat met de Dubliners. Ned Hurlingsong en de medley Skylark and Gone to Friends. Straks varen we verder.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
9: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
8: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
10: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
8: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Beau Schiller, de oorspronkelijke versie van Hank Thompson, jaren 50. Welkom terug bij Greenwich Country met Jannie en Hans van Dam. Met de Carter Family nog verder terug in de tijd. Darling Nelly Across the Sea. Rita Erickson en Dolores Schien nemen ons mee naar de Great Northern Ocean.

Master of the Sea. We hoorden het van Goldheart. Sail Away Ladies, een fraaie uitvoering van Phil Rosenthal. Hier is Christy Moore. Met een song, die heb ik niet genoteerd, maar laat maar horen.

Going Across the Sea. Pure klasse van Ferris en Jason Romero. Kelkstorm, de leden komen uit zeevarende landen, Ierland, Engeland en de USA. Ze waren de steerage band van de blockbuster movie Titanic. Een van hun songs, Bonnie Ship of Diamond. Eerst met Burr Ives naar Hawaii, Pearly Shells.

Ship of Fools en James Caan. Sailing Through the Sky, Tommy Sands en Moya en Fiona. Ze komen uit Ierland en hebben een kritische kijk op het wereldgebeuren. Anita Carter, Carmel by the Sea.

The Leaving of Liverpool. Een klassieker door velen gezongen, deze keer van Gaelic Storm. Smooth sailing, een tochtje met Tommy Collins. Hoe vind je onze zeevaardigheid? Jannie@countryz.nl

Go to She No More. Dat advies laten we maar in de wind. Dit waren de dubbelen dus. Onze eerste vaartocht zit er wel op. Luister nog naar Anita Carter. Beautiful Isle of Over the Sea. En beleef de storm met Gaelic Storm. Dit was Greenwich Country met Jannie en Anders van Dam. Volgende week gaan we verder met ons zeeleven. Zoek de Zuidwester maar alvast op.

100. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Houten. Met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe één van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.